0: Aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974, januari. De nieuwe gemeente Zaanstad wordt gevormd. De gemeente Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeente. En de eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol is een feit. Maart. Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
2: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aanwezigheid, ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld. Taking you back.

porte au loin le

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd Die Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Louis van Gaal staat open voor een gesprek met de KNVB als hij wordt benaderd als bondscoach. De 74-jarige oud-trainer liet aan Voetbal International weten de KNVB graag te helpen en ziet kansen met de huidige selectie. Van Gaal was eerder 3 periodes bondscoach en bleef tijdens zijn laatste termijn 20 interlands ongeslagen. Een 60-jarige man uit Wales heeft bijna 3 jaar het lichaam van zijn 89-jarige moeder in een vriezer bewaard. De politie ontdekte het na een melding van de huisarts. De man bekende de feiten en is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij een rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10% en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Na jaren van vertragingen heeft luchtvaarttoezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De certificering liep vertraging op na 2 crashes in 2018 en 2019, waarbij 346 mensen omkwamen. Binnenkort worden de eerste toestellen geleverd aan Southwest Airlines. Het aandeel Boeing steeg bijna 8%. En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Bij Venray woedt de brand in natuurgebied De Rosmolen nog steeds, waar zo'n 21 hectare is verwoest. Zo'n 300 campinggasten zijn geëvacueerd en omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. In München riskeren inwoners een boete van 50.000 euro als ze hun auto wassen. Verder worden schepen minder beladen en is besproeien verboden. Ondanks deze maatregelen werkt niet iedereen mee aan de waterbesparingsregels. En de 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij de rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Voor een recordbedrag van 17 miljoen Nederlandse gulden verhuist voetballer Ruud Gullit van PSV naar AC Milan. Mei, de 19-jarige West-Duitser Matthias Roest landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. Roest wordt tot 4 jaar werkkamp veroordeeld. Juli. Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen de beide landen wordt geregeld. September. Ferdi E. ontvoert in zijn eentje Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn en vermoordt hem dezelfde dag nog. De ontvoering houdt Nederland maandenlang in spanning, totdat in april 1988 Ferdi E. opgepakt kon worden. Oktober. De beurskracht van 87 op Zwarte Maandag doet beleggers sidderen. Nooit eerder daalde wereldwijd de koers op één dag met meer dan 20%. Door adequaat monetair ingrijpen leidde deze beursmalaise niet tot een recessie in de reële economie en mondiale crisis zoals dat in 1929 het geval was. December, het Iran-Contra-schandaal. Het raakt bekend dat de Amerikaanse regering in het geheim wapens heeft geleverd aan Iran. De veerboot Donna Pass komt in aanvaring met de olietanker Vector en zinkt. Het vermoedelijke dodental was daarbij meer dan 4000. Studio Brussel zendt voor de eerste keer de tijdloze 100 uit. Nummer 1 is Child in Time van Deep Purple. En de album top 3 zag er als volgt uit. True Blue van Madonna op nummer 3. The Joshua Tree van U2 op nummer 2. En Graceland van Paul Simon op nummer 1.
2: Greatest hits from music's golden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Nederland werd maandag getroffen door meerdere natuurbranden. De meeste zijn inmiddels geblust. Bij Venray woedt de brand in natuurgebied De Rosmolen nog steeds, waar zo'n 21 hectare is verwoest. Zo'n 300 campinggasten zijn geëvacueerd en omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Na jaren van vertraging heeft Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. Door aanhoudende droogte in Duitsland gelden strenge beperkingen op watergebruik. In München riskeren inwoners een boete van 50.000 euro als ze hun auto wassen. Verder worden schepen minder beladen en is besproeien verboden. Ondanks deze maatregelen werkt niet iedereen mee aan de waterbesparingsregels. En de 25 Amerikaanse staten onder democratisch bestuur hebben een rechtszaak ingediend bij de rechtbank in New York tegen de regering van president Donald Trump. De staten verzetten zich tegen de nieuwe importheffingen van 10 en 12,5% die vorige maand werden ingevoerd voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerry Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Maandagmiddag bestreek de brand nog 21 hectare, maar inmiddels is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord vanmorgen. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS, Ola Stephanie China, ontslagen. Stephanie China zegt zelf om persoonlijke reden te zijn afgetreden. Daarom wordt oud-minister van Defensie Rustem Umerov hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Eerder ontsloeg Zelensky als een legerchef minister van Defensie en stelde hij nu een premier aan. Een 14-jarige Belgische jongen is maandag om het leven gekomen tijdens een zwemuitje met vrienden in een Franse steengroeve. Hij sprong van een metershoge klif het water in, maar verdween onder het wateroppervlak en kwam niet meer boven. Het uitje eindigde daarmee fataal. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baarpant van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970, tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk, voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En dan wat korte nieuwsfeiten 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.
2: Turn up the good times today with Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Maandagmiddag bestreek de brand nog 21 hectare, maar inmiddels is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord vanmorgen. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS, Ola Stephanie China, ontslagen. Stephanie China zegt zelf om persoonlijke reden te zijn afgetreden. Daarom wordt oud-minister van Defensie Rustem Umerov hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Eerder ontsloeg Zelensky als een legerchef minister van Defensie en stelde hij nu een premier aan. Een 14-jarige Belgische jongen is maandag om het leven gekomen tijdens een zwemuitje met vrienden in een Franse steengroeve. Hij sprong van een metershoge klif het water in, maar verdween onder het wateroppervlak en kwam niet meer boven. Het uitje eindigde daarmee fataal. Na jaren van vertraging heeft de Amerikaanse toezichthouder FAA de Boeing 737 MAX 7 gecertificeerd. De goedkeuring volgde na kritisch toezicht op het productieproces dat volgt op crashes in Ethiopië en Indonesië, waarbij 346 mensen omkwamen. Boeing levert de eerste MAX 7 toestellen binnenkort aan Southwest Airlines. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baarpans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg is sterk uitgebreid. Maandagmiddag bestreek de brand nog 21 hectare, maar inmiddels is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord vanmorgen. Zelensky heeft zijn ambassadeur in de VS, Ola Stephanie China, ontslagen. Stephanie China zegt zelf om persoonlijke reden te zijn afgetreden. Daarom wordt oud-minister van Defensie Rustem Umerov hoofd van de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Eerder ontsloeg Zelensky als een legerchef minister van Defensie en stelde hij nu een premier aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: weer verliefd. Here I go again. En dat waren natuurlijk de Hoddies.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días también.
2: Guten Morgen an dich auch.
4: Bonjour à vous aussi.
5: Buongiorno.
1: Goedemorgen aan jou ook.
5: 早上好, 你也是.
1: Bon dia, tú también.

0: is weer zondagmorgen. Even naar het tijdstip van 8 uur. En dan weet je wat dat betekent, hè? Weer een dag lang. De sfeer van Mi Amigo bij Golden Oldies Radio. En we maken er weer iets leuks van met elkaar. Hé, ik zou het bijna vergeten. Leuk dat je erbij bent. Fijn dat je wilt luisteren naar dit station.
1: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

zat net te denken bij mezelf. Het is inmiddels alweer 52 jaar geleden dat ik dit nummer draaide. In het eerste jaar dat ik radio ging maken. Dat is een tijd geleden. Ja, dat is zeker een tijd geleden. Bizar. En nog altijd doen we het hier. Elke zondag tussen 8 en 10. En ook goedemorgen. Met plaatjes uit het heden, maar ook uit het verleden.

0: was dit een single succes? Was het in de jaren 50? Ja, volgens mij wel. The Sound of the 50s. Wie had dat gedacht op deze zondagmorgen? En dat was Jackie Wilson die het voor jou mocht zingen.
1: Koffietijd. Supratijd. Supra koffie van Van Elle, de lekkerste die er is.
0: Oh, wat gezellig.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historische waarde.
0: Oh, er gaat vandaag iets bijzonders gebeuren. Straks in Keukenpret. Afijn, luister even.
3: Zondag 2 augustus op Go.

Paul Garrick was dat. En Eyes of Blue. Heb jij blauwe ogen? Ja? Dan kijken de mensen tot diep in je ziel, toch? Prachtig. Ik hou er wel van, eerlijk.

0: McLeod en het prachtige nummer Substitute. Hey, leuk dat je luistert. Fijn dat je ons gevonden hebt op internet.
1: This is Golden Oldies Radio.
2: The sound of me, amigo.
0: Ja, dat maakt het elke zondag weer speciaal. Dat is morgens 8 tot 's avonds 8. 12 uur lang mooie programma's bij Golden Oldies Radio. De collega's zitten er nu al klaar voor. Die zijn zich aan het warmlopen. Maar tot 10 uur zul je het naar mij moeten doen. Frans achter de microfoon, hè?

Adams was dat. Met haar versie van dit mooie nummer. Ooit een succes in de jaren 60. Maar zij gaf het een discojasje, om het maar zo te noemen. Baby, I need your loving. Oh, dit is ook van heel lang geleden. De Crickets, zegt hij nou.

0: Blijf zoals je bent, hè? En dat is gewoon goed, ja. Ik heb niks te klagen, zeg ik dan maar.
1: Een sprankel frisse Jaffa drink.
2: Sinaas en grapefruit, citroen en cassis.
1: Een sprankel frisse Jaffa drink.
2: Bekers en puntjes, een hele liter fles.
1: Jaffa drink.
0: Ja, heerlijk. Is weer even iets anders. Lieve vrienden, dit was vorige week de hitkans van Frans. En vandaag geef ik er nog een duurtje. Miranda Lambert.

Till the Going's Gone, zo heet het nummer. Vorige week, ik zeg het nog maar weer een keer, de hitkans van Frans. Ja, ik blijf het een mooi nummer vinden, dus je zult het nog wel vaker horen. En ook goedemorgen bij Golden Oldies Radio. En straks natuurlijk in de tweede uur hoor je de nieuwe hitkans van Frans. Maar daar moet je dus nog even op wachten.

0: sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
1: Ook op hem kun je rekenen. Elke week weer. Sterker nog, als hij op vakantie gaat, neemt hij van tevoren zijn programma's op. Dan hoef je niks te missen. Voor je gevoel is hij er dan gewoon altijd. Hoe mooi is dat? Door met disco. Waarom ook niet? Daar zijn veel liefhebbers voor. You make me feel...

En dat is een lekker gevoel, hè? You make me feel mighty real. Sylvester was dat. Ik had het zojuist even over Ad, hè? Ad Vlaming. Die is aan het begin van de middag altijd te beluisteren tussen 12 en 2. En in zijn programma heeft hij ook een rubriek. En die laat ik eens een keertje horen weer.

0: Wat voor broekje, een spijkerbroekje, dat mag je wel zeggen. De Honky Tonk Woman was dat. 4 weken lang stond het zelfs in Amerika op de nummer 1. En dat was dus een groot succes voor talent uit Engeland. Mick Jagger en zijn vrienden, de Rolling Stones.
1: De cover. Cover. Cover. De cover. De cover van de week.
0: Je kent het natuurlijk van Julio Iglesias. Die had er een grote hit mee in onze hitparade. En niet alleen wij vonden het mooi, maar ook Piet Veerman. En ook hij heeft het gezongen op eigen wijze. Luister maar.

0: zonnige muziek vanuit Zonnig Tolen. Ja, daar vandaan komt mijn programma. Ik stream het naar Golden Oldies Radio. En jij kunt er dan naar luisteren. Un canto a Galicia, hey, van Om Pieters. Hè? Vandaag dan. Volgende keer draai ik gewoon weer het origineel. Speciaal voor de liefhebbers. Gisteren was het Pride. Heb je al die bootjes gezien in het water in Amsterdam? En er was één bootje bij en die noemen we...
1: Climb aboard the love ship.
0: Precies.
1: The sound of mi amigo. With love and good music. Every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.

0: She's the one, don't need. Hey, wil je niet zo gillen? In ook goedemorgen, hier bij jouw favoriete radiostation.
1: This is Golden Oldies Radio, all the time.
2: Wherever you are, whatever you do.

0: Redbone was dat. Een paar leuke hits hebben ze gehad. Maar daar bleef het dan ook wel weer bij. Lieve luistervrienden, afgelopen week hebben jullie kunnen stemmen. En dat deden jullie op een aantal fragmentjes. En straks, nou, over zeg ik een plaat, gaan we de plaat draaien met de meeste stemmen. Je mag ook zeggen, het nummer met de meeste stemmen. Net wat je wilt. En ja, je stemde afgelopen week op deze fragmentjes.
1: Nummer

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veerminister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Nederland lijkt steeds meer met rattenoverlast te kampen. Meldingen uit het hele land wijzen op een opmars van ratten. Of dit erger is dan andere jaren is onduidelijk, maar experts waarschuwen dat mensen niet moeten denken dat ze slimmer zijn dan ratten die ook een functie vervullen. Een immigrant uit El Salvador is overleden terwijl hij vastgehouden werd in het Delaney Hall detentiecentrum in Newark in New Jersey. Dat meldt de New York Times. Het detentiecentrum staat bekend als omstreden vanwege de slechte behandeling van gedetineerden die daar worden vastgehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Frans Ton at Eric, Wim and Joe. Your friends on Sunday. Tus amigos los domingos. Every Sunday from 8 to 8. The sound of mi amigo. On Golden Oldies Radio.
3: En dat voelt vertrouwd, toch? Welkom in de tweede uur van ook Goedemorgen. En dit is de plaat met de meeste stemmen. Ja. De Pioneers hebben het niet gered met Let Your Yeah Be Yeah. En ook de Harrays niet. Nee. Maar deze wel. Gladys Knight en de Pips. Jullie waren heel duidelijk. 24 stemmen voor dit.

0: Gladys Knight en de Pips. En baby, don't change your mind. Ja, jullie waren heel duidelijk. 75% van de stemmen kreeg deze club. En dan dus ook als eerste gedraaid in de tweede uur. Volgende week uiteraard weer een nummer waar jullie op hebben gestemd. En je kunt stemmen dan deze week op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: Oui. Money in Milan is a Yankee dollar bill. De Merry Men, zonnige klanken, hè? Money in Milan is a Yankee dollar bill. Money in Milan is a Yankee dollar bill. Ik heb trek. Jij ook, in iets lekkers.
1: Voor speciale momenten brengt Parijn een nieuw, verrassend lekker koekje met echte kaas. Pikant, krokant en vederlicht. Het kaaskoekje van Parijn. Heerlijk.
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend...

0: bent echt ondersteboven. Zo mogen we dat wel stellen. En hij had het over, ik stotter ervan. Ja, dat is iets wat mij ook af en toe kan overkomen. Afijn, daar trekken we ons verder niks van aan.
1: Elke zondagmiddag van 2 tot 4, Pop Express met

0: De hitkans van Frans.
1: En deze week koos ik voor deze. Neo. Het gaat vast en zeker een topper worden. Hier is Dance Right Now.

een beetje bewegen, toch? Dat is goed, voor lijf en leden. Dance Right Now. Deze week de hitkans van Frans. En dat betekent dat je hem volgende week weer hoort. Maar dan in het eerste uur. Dat ben je van mij gewend. Ik kijk eventjes naar het stemmen op dit ogenblik op mijn Facebookpagina. En Robert van der Pol, jij was als eerste. En jij koos voor nummer 2, voor Sister Sledge. Ja, dat had ik ook wel gedacht. Maar daar zijn het de anderen niet mee eens, zie ik. Rob Stoffers bijvoorbeeld kiest weer voor nummer 1. En de meeste op dit ogenblik voor nummer 3, voor een flirt. Alfijn, wat gaat het volgende week worden? Luister opnieuw naar het begin van de tweede uur. En dan hoor je de plaat met de meeste stemmen in ook.

0: filosofie. Ja, wat is dit een zomer, hè? De zomer van 2026. We zitten er middenin. In the summertime, daar zong die over. En dat was nog eens even die legendarische Mungo Jerry.
1: Remember me, amigo. Yesterday,
0: yesterday, yesterday, yesterday. Ja, waarom ook niet? Wat dacht je dan van dit? Eerst had hij iets met Diane. Maar daarna stapte hij over. Ja. Hier is Paul Anka. Een van de nummers die hij zelf schreef. Hier is Cinderella.

0: van die heerlijke gouden ouwe die we vandaag weer draaien bij dit station.
1: Broadcasting on the internet. The best music all the time. This is Golden Oldies Radio.
0: Tijd voor een stukje reggae en ook goedemorgen. Je hoort Friends and Lovers.

0: Weet je waar het de hoogste tijd voor is? Voor de verjaardagskalender.
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: Ik weet het al.
1: En van harte gefeliciteerd.
0: En wat een lijst is dit vandaag. Ik moet er maar een beetje snel doorheen. Hè? Er zijn nogal wat Facebook-vrienden van mij die vandaag aan de taart mogen. En ik heb ze vanmorgen allemaal al gefeliciteerd op Facebook dus. Maar misschien zitten ze te luisteren en vinden ze het leuk om een naam nog te horen op de radio. Dat zou zomaar kunnen, toch? We denken in eerste instantie aan Erik van Dongeren. 89 jaar jong. Bizar. En Erik, ik weet dat je doorgaat tot de 100, op zijn minst. En waarom ook niet, hè? Frank van der Ven is vandaag ook jarig. En Debbie Smits, hier van het Koggedek in Tolen, viert ook een feestje. En ik denk dat dat daar wordt gevierd. Dan in Oud-Vossemeer, Jack Vaders. Met die twee hondjes uit Turkije. Ben Leusink mag ik noemen. Ook hij is jarig. Hij is terechtgekomen bij 67 en gaat dus met pensioen als hij dat nog niet is. Thomas de Jong is ook jarig vandaag. Ad Korevar mag ik niet vergeten. Dick Kloppenburg. Hanneke van Leden. Dan hebben we nog Bert Leusink. Oh, die had ik al, hè? Ja, die hoef ik dus niet meer te noemen. En Chris van Wijk, oh ja. Verder zijn er nog twee zangers in Vlaanderen te noemen. Dan heb ik het over Wil Tura en Bart Kael. Allebei zijn ze jarig. De een, Bart Kael, 66. En Wil Tura, 86. Je hoorde er straks al het een en ander over. En ik ga van allebei een nummer draaien. Hier is eerst Bart.

0: En dat wordt je zo gegund, hè.
1: Ik weet het zeker, het wordt mijn dag vandaag.
0: Bart Kuil, 66 dus. Ja, en dan die andere man uit Vlaanderen. Een man die slechts met één nummer in de Nederlandse hitparade terecht kwam. Maar wat heeft hij een staat van dienst. 86 is hij geworden, Wil Tura. En daar gaat straks in het volgende programma iets bijzonders mee gebeuren.
2: Zondag 2 augustus op

normaal gesproken wordt er niet gekookt, hè? In de keukenpret. Maar er is wel een heerlijke taart. Ja, je kunt dat zien, hè, op de Facebookpagina van Ton. Ton staat daar duidelijk in beeld met 86 kaarsjes. Nou ja, het zijn niet allemaal losse kaarsjes natuurlijk. En het zou mij niks verbazen als Willem zo dadelijk ook komt uitblazen. Wil, doe je best en geniet van deze prachtige leeftijd. En in de staat waarin je nog bent. Dat wordt je allemaal van harte gegund. Ook vanuit Nederland, ook al wilde jouw carrière hier niet echt goed lukken. Ik weet niet waarom dat precies in heeft gezeten. Hij heeft er ook zijn teleurstelling wel eens eerder over uitgesproken. Ik denk dat Veronica en Noordzee om de een of andere reden het te Vlaams vonden of zo. Maar ik mag het altijd graag horen. Je hoorde in ieder geval van hem hopeloos in Ook Goedemorgen. Door met mooie muziek. Door met bijvoorbeeld Spirit in the Sky.

0: een zondagmorgen plaatje, vind je niet? Ja. Spirit in the Sky. Norman Greenbaum. Uit de tijd dat ik nog een hele kleine drive-in show had. Het stelde niks voor, maar ik draaide het wel. Op jongerenverenigingen bijvoorbeeld.
1: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met

0: man heeft prachtige muziek uitgebracht en daar was dit een mooi voorbeeld van, toch?
1: Nobody loves no one.
0: Chris Isaak. Hij was in de show en ook Goedemorgen met Wicked Game.
2: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.
0: Jazeker. En dan hebben we dat ook in de Nederlandse taal kennen van Wilke Alberti. Wij draaien de versie van Norman.

0: zondagmiddag van 4 tot 6 met Joe Wells.
1: En natuurlijk met zijn vaste rubriek.
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: En deze week is het Barry Maguire met de mama's en de papa's. California Dream. California Dream.
3: Het origineel of de cover.

0: origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Ik zeg niets. Nee, ik laat het helemaal aan de luisteraar over. Maar volgende week ga ik wel luisteren natuurlijk. Ik wil wel weten wat eruit is gekomen. En dan snel door met de muziek en ook goedemorgen zoals dat altijd vertrouwd klinkt. Toch? The Boys Town Gang heb ik hier. En wat was het een kanje? Weer een succes uit de jaren 60 in een disco jas. Can't Take My Eyes Off You.

0: En Jolanda Eldenkamp schrijft mij, dat is echt jeugdsentiment. En dat is het. En dat blijft het, Jolanda. En leuk dat je daarvan genoten hebt. Ik heb de meeste collega's al genoemd die je vandaag kunt verwachten. Maar eentje moet er nog komen.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

is lekker blijven hangen. Hè? Een hele dag lang. Altijd valt er veel te beleven. Op de zondag bij natuurlijk Golden Oldies Radio. Lieve vrienden, zijn naam is even gevallen in het eerste uur bij de cover van de week van Piet Veerman. Ik laat hem ook nog even zelf horen. Julio Iglesias en Amor.

Ik heb weer veel te veel muziek uitgekozen voor mijn programma. Ik hou dus nummers over. Maar die komen volgende week wel aan bod, dat beloof ik je. Lieve luistervrienden, fijn dat we weer 2 uur samen waren. En volgende week gaat dat weer gebeuren tussen 8 en 10. Althans, dat hoop ik. Ik zal er in ieder geval zijn. En zo dadelijk veel plezier met collega Ton Schipper.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Oekraïense droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veerminister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zitten vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start bewolkt en klam met in het noordoosten enkele onweersbuien, terwijl elders de zon schijnt. Het blijft in het grootste deel van het land voorlopig grotendeels droog. De temperatuur stijgt naar zo'n 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten in de file. En ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Dan nog de A58 Breda richting Eindhoven, want tussen Tilburg Centrum West en Moergestel vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk. Reken hier op 5 minuten vertraging. Dan nog een update vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Replay Tuesday op Golden Oldies Radio. En bovendien ook los te downloaden als podcast wanneer jij maar wil. Oh,

Wat een feest, hè, deze ochtend. Een happening. Dat waren de Supremes samen met Diana Ross. Het was ook een happening in Lokeren, waar ze optrad eergisteren tijdens de Lokerse feesten. De kranten die staan vol lof en positieve reacties. Nu, positieve reacties die zijn er ook.

0: nog dankjewel zeggen voor de vakkundige wijze waarop hij ons op zondag gezelschap houdt.
1: Jan Schippers.
0: En nu moet je het de komende twee uur met mij stellen en met...
1: Keukenbret.
0: Goedemorgen, wat fijn dat je op onze wekelijkse afspraak bent. Oei, we gaan niet te veel brokken maken hopelijk. Alhoewel, we gaan het toch proberen, figuurlijk dan. Want er is iemand heel bijzonder die we vandaag in de bloemetjes willen zetten. Want er is er een jarig, hoera, hoera, en dat is Wil Tura, 86 jaar. Wil, ik weet niet of je dit zal horen, maar mocht dat zo zijn, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik ken Wil Tura al van toen ik nog een klein knaapje was op de lagere school. Toen draaiden zijn liedjes al op de radio. Er zijn toen nog vele jaren gekomen en vele decennia en meer dan 800 composities. En uit dat uitgebreide oeuvre hebben we de meest zonnige zomerse vakantieliedjes gekozen. En die hoor je straks in...

0: Keukenpret opgenomen werd in een studio in Playa de Aro aan de Costa Brava en uitgezonden werd vanop een boot op de Noordzee. Radio Mi Amigo, waar is de tijd? Het was toen een hele dikke hit, Kelly Marie en Run To Me.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Een fantastische combinatie van kampeergenot en een luxe omgeving vindt u alleen bij camping Rienbouw in Playa de Aro. Deze camping van eerste categorie biedt u onder meer een schitterend, verwarmd Olympisch zwembad, eigen supermarkten, speeltuinen en prachtige campingplaatsen. Komt u met vakantie naar Spanje? Aarzel dan niet. En ga kijken bij Camping Rienbouw in Playa de Aro voor een rustige, luxueuze kampeervakantie.

Will Brown en Close to Perfection. En over die perfectie gesproken, er is in Vlaanderen maar één enkele artiest die het predicaat keizer van het Vlaamse lied heeft meegekregen. En dat is meer dan verdiend. Vandaag zetten we hem in de bloemetjes, want...

0: Gekozen onder andere aan de hand van jouw reacties op mijn Facebookpagina. Uit 2009.
1: De Zomerse Tura Top 10. Nummer 10.
2: Een zomernacht bleek onverwacht.

In de loop van zijn carrière heeft Wiltura zowat alle genres bespeeld. Hier ontpopte hij zich als een echte crooner. Een zomernacht hoorde je op nummer 10 in de zomerse Tura Top 10. Om deze lijst te kunnen samenstellen had ik een 20-tal titels op mijn Facebookpagina gezet waarop gereageerd kon worden. En dat is daar dan ook uitgebreid gebeurd, ook via Messenger. Onder andere door Jan de Meijer, Luc Ameijen, Clemens Tilburg, Philip Gijs, Johan de Bie, Peetje Meetje en Peter José Kolen. Straks stellen we verder af, maar eerst de Tramps.

deden we dat in de tijd. Toen gingen we in het weekend naar de disco om te dansen. Tegenwoordig is het verzoeken in de buurt om nog een discotheek open te vinden. Maar ja, dat was toen. En dit is nu. Of liever gezegd, dit is om 12 uur.

0: you make.
1: Every Sunday morning from 10 to 12, Kirk and Pret.
2: The sound of me and me go. Golden Oldies Radio.
3: Toen ik dit liedje voor de eerste keer hoorde, dacht ik van, hè? Is dit nu oud of is dit nu nieuw? Het klinkt in ieder geval al als iets van de jaren 70. Maar ik keek naar de release datum en daar staat wel degelijk op 2026. Dit is dus de nieuwe single van Club.

François overleed op 39-jarige leeftijd in maart 1978. En toch nog een nieuwe single van hem, Le Mal Aimé. Vrienden, zet je schrap. We gaan

0: meest zomerse Wiltura liedjes op een rijtje. Er zijn ook een aantal heel romantische bij, zoals dit zomerliefje. Er werd uitgebreid op gestemd, onder andere door Michel van Steenwegen en Boudewijn Pijken.
1: Nummer 9. 3.

0: is een cover van I Only Wanna Be With You. Je hoort Rolf Sanchez, de tipper van vorige week met Marcia.
1: De sfeer van mi amigo met de zomerse Tura Top 10.
0: Will Tura heeft in zijn carrière meer dan 800 liedjes geschreven. En 50 daarvan kwamen op nummer 1 in de hitparade in Vlaanderen.
2: De zomerse Tura

nog eens even terugkeren naar de zeezendertijd. De periode van Radio Mi Amigo. Toen werden er programma's opgenomen aan de Costa Brava in Playa de Aro. En die werden dan uitgezonden van op een schip op de Noordzee. Uit die periode, 1976, komt deze ouwe van de Robots. Little

0: Cats, Little Darlin. Helemaal de sfeer van Mi Amigo. Die je trouwens elke zondag kunt horen bij Golden Oldies Radio tussen 8 en 8. Met
1: elke zondagmiddag van 2 tot 4. Pop Express met

0: De Nolan Sisters en I'm in the Mood for Dancing. Oké, wat dacht je van een walsje?
1: De sfeer van Mi Amigo met de zomerse turen.

Wat fijn dat je erbij bent en dat je luistert naar Keukenpret. Wat mag je hier verwachten elke zondag tussen 10 en 12? Wel, de hits uit de jaren 60, 70, 80, 90. En soms draai ik er ook een nieuwe tussen, waarvan ik denk, die past er wel bij. Zoals deze nieuwe hier van Tucker Whitmore, Crazy to Yourself.

country liedje dat vrijdag gereleased werd. Dat was Tucker Wetmore met Crazy to Yourself. Elk uur tussen 10 en 11 en tussen 11 en 12 draai ik telkens 5 liedjes uit de zomerse Tura Top 10. We hebben er zometeen al 5 gehad. Tenminste, ik heb er al 4 gedraaid en die 5e die komt er nu aan. Maar eerst snel even een overzicht. Op nummer 10, Een Zomernacht. Op nummer 9, Zomerliefje. Op nummer 8, Arrivederci Maria. En dan straks nog op 7, Zonneschijn. En dan nu de laatste voor dit uur, nummer 6. Hier staat weer een prachtige ballade zoals alleen Wil Tura die kon schrijven. Hij heeft er heel veel gemaakt en er is ook veelvuldig op gestemd. Vandaar dat dit liedje op nummer 6 staat. Het is een van Wil Tura's grootste zomerhits.

0: 6 in de zomerse Tura top 10. Straks tussen 11 en 12 gaan we verder met de aftelling. Naar aanleiding van de 86e verjaardag van Wil Tura.
1: Tom Skipper brings you an invitation to memory.

0: like Marvin, huh?
1: Take my heart, you can have it. Je hoort de Cool and the Gang. Zometeen is het 11 uur en dan gaan we weer luisteren naar het nieuws, het weer en het verkeer. En dan is Keukenpret er nog een uurtje tot 12 uur met onder meer de voortzetting van de zomerse Tura Top 10. We tellen dan verder af van nummer 5 tot en met nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Oekraïense droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. De Rabobank gaat de komende 3 jaar tot 2 miljard euro investeren in de versterking van de IT-systemen en datasystemen om zo het gebruik van kunstmatige intelligentie op te schalen. Dat kondigde de bank aan bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De Rabobank wijst op veranderend klantgedrag en een onrustige, snel veranderende wereld. Europese ministers van Binnenlandse Zaken houden een spoedoverleg over CETA aangevraagd door 22 landen. Nederland neemt deel, veerminister Van der Brink. Na felle kritiek op Spanje is de toon omgeslagen naar solidariteit en lof. Nog 2500 tot 5000 mensen verblijven illegaal daar en bijna 100 mensen verdronken bij de oversteek. Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt flink, maar dat leidt niet meteen tot meer woningen. Volgens Maurice van Zanten van ING Research zit er vaak ruim 2 jaar tussen vergunning en oplevering en kunnen projecten vertraging oplopen. Ook de nieuwbouwverkoop duurt langer, omdat kopers vaker kiezen voor bestaande woningen. Het weer nog. Vanmiddag verloopt opnieuw tropisch warm. Temperatuur rond de 33 graden. Hoewel aan zee wordt het wel wat koeler. Door de hoge luchtvochtigheid is het benauwd buiten. In het oosten neemt de bewolking toe en ontstaat ook kans op onweer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Replay Tuesday op Golden Oldies Radio.
3: It is Replay Tuesday. On Golden Oldies Radio.
2: En bovendien ook los te downloaden als podcast wanneer jij maar wil.

gedacht, het is zondagochtend. Tijd voor onze ochtendgymnastiek, dus let's dance. Maar het is goed geweest. En intussen zijn we ook weer helemaal bijgepraat over de toestand in de wereld. Wat we nog van weer mogen verwachten. En hoe het gesteld is op de Nederlandse wegen. Dankjewel aan onze collega's van de nieuwsredactie. En u mag Paul McCartney.

0: gescoord. In een stuk of 12 lekkere kleurtjes. Van je middel tot aan je schoen, Clark Jeans. Dat moet je doen.
1: Clark Jeans, je zit er goed in. En je ziet er beter uit.
0: Hey, tot ziens in je Clark Jeans.
2: Clark, zondag 2 augustus op...

in Keukenpret al 5 liedjes gedraaid. De nummers 10 tot en met nummer 6. Er zijn er nog 5 te gaan en die ga je in de loop van dit uur horen tot 12 uur. De nummers 5 tot en met nummer 1. Dan gaan we dadelijk aan beginnen aan die aftelling. Maar eerst Carl Carlton en She's a Bad Man.

houdt van goede disco, die vindt op zondag ook zijn gading bij Golden Oldies Radio. De sfeer van Mi Amigo elke zondag van 8 tot 8. En nu in Keukenpret gaan we verder met de aftelling van de mooiste zomerhits van Wiltura.

0: populairste muziekprogramma op televisie sinds begin jaren 90 is ongetwijfeld Tien om te zien. En daar kwam Wiltura ook regelmatig optreden. Trouwens, ik heb zelf ook ooit het geluk gehad om de warming-up te mogen doen van het programma. Onder andere voor de eerste grote show in het Sportpaleis.
1: De Zomerse Tura Top 10. Nummer 5.

0: Dit is het soort liedjes waarmee wij proberen jouw zondag te kleuren. De sfeer van Mi Amigo en het ME-team. Elke zondag van 8 tot 8.
1: De mooiste afsluiter van je muzikaal.

0: iedere zondagavond. Zeezicht met Wim van Egmond.
1: Voor we verder gaan met de zomerse Tura Top 10, nog een nieuwe. Lenny Monzo, Wrecking Ball.

was een hit voor Wiltura in 1970 en hij stond ermee op nummer 4 in de zomerse Tura top 10. En voor we verder aftellen, eerst nog een intermezzo.

0: als muziek om goedgezind van te worden. De Motown Sound uit de 60s. Martha Reeves en de Vandellas met Quicksand.
1: Omdat het stille alarm van de Dutch Alarm Company geen geluid maakt, kunnen deze inbrekers rustig hun gang gaan.
2: Ah, een pracht van een Friese staander, hè? Een juweeltje. Die kennen we maar overpatsen bij Rijnderuiven. Die weten wel ergens weg te drukken. Heb je hem?
3: Wacht even. Stap nou eerst die gewichten in je zak.
4: Zo, heren, kwam u even kijken hoe laat het was.
5: Bedankt voor het stille alarm, Dutch Alarm Company.
1: De Dutch Alarm Company. Voor totale beveiliging en bewaking.
6: Dit is de tipper van Schipper.

0: was de nieuwe tipper van deze week. En de titel is niet moeilijk om te onthouden. Het is... Vrienden, Wiltura is jarig vandaag. Hij wordt 86.
1: Een happy birthday. Met een zomerse Tura tot die.
0: Ik weet niet of jij al ooit in Venetië bent geweest. Maar het loopt daar heel veel volk rond. En daar zijn de Venetianen niet altijd even blij mee. Daarom zijn ze een aantal maanden geleden beginnen entreegeld te vragen aan al wie binnen wil komen. Tja, dat krijg je dan met

0: nooit alleen naar Venetië. Maar je zult merken als je er naartoe gaat dat er heel veel volk rondloopt in de zomer. Dat was nummer 3 in de zomerse Tura top 10. Je hebt er nog 2 van mij, toch goed?
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Barry Maguire met de mama's en de papa's. California Dream. California Dream.
2: Het origineel of de cover.

0: origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Tijdmachine ingesteld op 1966.
3: Keukenpret is not about cooking.

0: De voorbije week had ik een lijst van 20 titels op mijn Facebookpagina gezet en daarop mocht gestemd worden, zowel via Facebook als Messenger, om te bepalen welke liedjes en waar ze in deze top 10 zouden terechtkomen. En dat is massaal gebeurd voor dit liedje op nummer 2, Een huisje in Montmartre.
1: De Zomerse Tura Top 10, nummer 2.

deze week volle maan was. Jack White, Let's Hang the Moon in the Front Room Mama. Zo, we zijn bijna klaar met de zomersatura top 10. Ik geef je nog een overzicht van de nummers 5 tot en met nummer 1. Op 5, Zoals die zomer van 10 om te zien. Op 4, Mijn Airhostess. Op 3, Ga nooit alleen naar Venetië. En op 2, dus straks hoorde je hem nog, Huisje in Montmartre. En dan nu is het tijd geworden om je te laten kennismaken met de hitparade die we hebben samengesteld naar aanleiding van de 86e verjaardag van Wil Tura. Met de zomerse Tura tot 10. En intussen denken we al stilletjes aan...

lente, zomer, herfst en winter gaan. Alleen een grote liefde blijft bestaan. Maar ik hoop dat voor jouw hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal zijn. Maar ik hoop dat voor jouw hart.

Tot gauw. De tijd gaat zo snel. Voor je het weet zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Keukenpret tussen 10 en 12. Ik wens je nog heel veel plezier met de collega's van het ME-team. Te beginnen met Ad vanaf 12.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. De natuurbrand bij Athene is grotendeels onder controle. Toch zijn honderden brandweerlieden vandaag nog bezig met blussen. Het vuur heeft ruim 13.000 hectare getroffen. Door harde wind kon de brand zich snel verspreiden. Bij de bestrijding kwamen zondag twee mensen om het leven toen twee blushelikopters tegen elkaar botsten. De gemeente Zevenaar wil dat minister Karremans met zijn Duitse ambtgenoot gaat praten over de grenscontroles op de A12. Aanleiding is een nieuw ongeluk afgelopen vrijdag bij Babberich, waarbij drie mensen gewond raakten. Sinds 2024 vielen bij zulke ongelukken 4 doden en meer dan 10 gewonden. Duitsland weigert maatregelen te nemen. En Oekraïnse droneaanvallen troffen vannacht de regio Moskou en Sint-Petersburg. In het district Tsjechov kwamen 5 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. Een magazijn van webwinkel Wildberries vloog ook in brand. Wildberries meldt dat inmiddels ruim 20 distributiecentra zijn aangevallen. In de Oekraïnse stad Sumy kwamen 2 kinderen en een oudere vrouw om het leven door een Russische drone. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Door de natuurbrand bij Venray zijn er verschillende dingen aan de hand. De A73 Maasbracht richting Nijmegen, daar is bij Venray Noord de afrit dicht. Het verkeer kan keren bij de volgende afrit en ook de NS ondervindt last van de natuurbrand. Daardoor rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray. Tot slot nog een wegafsluiting, de N264 Uden richting Gennep. Tussen Volkel en Odiliapil ligt olie op het wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: cheer.
1: The Amigos Lieveling.
2: 2 augustus 1975. Gilbert Bigot, Mi Amigos Lieveling met

0: met het kleine lachje erbij. Gilbert Bécaud en A Little Love and Understanding, de Miamigo lieveling van 2 augustus 1975. Je kreeg hem weer dankzij Johan Vermeer.
1: Miamigo. Zoals een raket naar de maan snorren onze wagens op de baan. Tolimpex Expeditiekantoor. Tolimpex Transport. Specialist in transport, dagelijkse groepage en complete ladingen over gans Europa. Tolimpex Transport. Transport voor baan, lucht en verschepingen. Tolimpex Transport. Telex 33408. Telefoonnummer in België 031 46 00 00.

0: Ik nam je met plezier terug naar 1980 voor Machiavel en hun grote hit Fly. Welkom Zoutwater, we gaan er weer 2 uur leuke muziekjes bij halen. Rechtstreeks de mooiste muziek uit zee, zoals je het van ons gewoon bent, tussen 12 en 2.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música del mar, agua.

wel een beetje van een vergeten pareltje. Alhoewel, je krijgt hem toch af en toe wel eens te horen bij de Miamigo-programma's hier bij Golden Oldies Radio. Elke zondag tussen 8 en 8. En we blijven het even rustig aan doen over de middag. Je zit waarschijnlijk met een aperootje. Ja, het mag wel met deze temperaturen. Ja, het is gezellig warm, hè. Het is al ietsje beter dan die hitte van deze week. We genieten, dat doen we met Simon en Garfunkel. When

ging nog eens voor de symfonische albumversie van een nummer. The Bridge Over Troubled Water. Het was 1970 op onze hitparade toen dit nummer popte. Of is dat geen woord, poppen? Nou, misschien wel niet. Ja, het is wel een woord, maar niet in die betekenis.

0: Facebookgroep.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Art Vlaming vaart met je mee.
2: The Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb is een single die in de hitparade staat. Maar willen we hem in onze vloedgolf een beetje hoger of een beetje lager? Dat kies jij. Zo simpel is het met app en vloed.

tu dis-tu quand tu parles à Dieu ? Du Gérard Lenormand et la balade des gens heureux. Het is altijd heerlijk om Gérard Lenormand even te laten langskomen op een zondagmiddag. Dat vind je zelf toch ook wel, hè? Aha. Tijd om onze klassieker weer eens boven te halen. We gaan naar de nummer 1 uit de Billboard Hot 100.

Nog een keertje filmmuziek hier in Zoutwater. Ja, we hebben er wel een boontje voor. En zeker voor die typische country roadfilms. Zoals Smokey and the Bandit. Daaruit kwam deze Eastbound and Down van Jerry Reed uit 77 alweer.

RSGM. Professionele reinigingsspray voor uw platen. Met GM, antistatische platenspray, worden vervuilde en daardoor tikkende en spetterende platen verleden tijd.

Caroline Moment. Ik kreeg deze week de nieuwste CD-album binnen eigenlijk van Gracia Abrams, The Daughter from Hell. En dat deed me denken dat we nog een pracht van een album hebben liggen van haar. En daaruit kozen we I Love You, I'm Sorry. En dat kwam dan weer uit The Secret of Us uit 24. Yeah.

Axel is in de mist gaan zoeken achter Joël's, zijn geheime stash van karmeliet. Dat is het favoriete drankje van Joe, het favoriete biertje, moet ik zeggen. Wel, ik heb andere smaken, maar zou ook wel smaken. Oh, ik heb ooit eens een blond biertje geproefd met de naam die door de Beatles zo mooi is bezongen in 68.

0: als je het zo graag wilt weten, wel. Deze week proefde ik een heerlijke Saison der Pemere van de Glazen Toren. En man, lekker fris biertje bij deze temperaturen. Zo s'avonds bij de barbecue. Een aanradertje.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Vlamink.
2: Remember this forgotten classic. Geniet van dit vergeten pareltje.
0: Veel te lang geleden dat we nog eens op je loslieten. Vandaar dus François.

1964, dat was de tijd van Tous les garçons et les filles van François Hardy. Ons vergeten pareltje voor deze week. Van vergeten pareltjes gesproken, ik heb er nog zo eentje uit 69 dan. Kenny Rogers en de First Edition. You've been

0: God's sakes, turn around.
1: We gaan naar het nieuws, het weer, de toestand van het verkeer. En direct erachteraan is deel 2 van deze show te horen. En dan heet ik je uiteraard ook weer heel graag van harte welkom.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Tanken in België wordt vanaf morgen een stuk goedkoper. De prijs van euro 95 daalt daar met ruim 9 cent naar 1,87 euro per liter. In Nederland daalt de adviesprijs ruim 2 cent naar 2,60 euro. Daarmee is benzine in België ruim 70 cent per liter goedkoper. Ook diesel wordt er bijna 8 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. De gemeente Zevenaar wil dat minister Karremans met zijn Duitse ambtgenoot gaat praten over de grenscontroles op de A12. Aanleiding is een nieuw ongeluk afgelopen vrijdag bij Babberich, waarbij 3 mensen gewond raakten. Sinds 2024 vielen bij zulke ongelukken 4 doden en meer dan 10 gewonden. Duitsland weigert maatregelen te nemen. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.
3: Elke zondag van 12 tot 2 Zoutwater met Ad Vlaming.
4: En nu zit deze nog.

0: is een van de meest coole plaatsen waar je terecht kunt en dan nog eens genieten van een mooie film. Heb je al naar die Odyssee gaan kijken? Ja? Wel, proficiat ik nog niet. Ik moet er dringend werk van maken. In the back row of the movies, daar gebeurde wel eens iets meer dan gewoon naar het scherm zitten staren. Dat waren de Drifters met de Mi Amigo Lieveling van 3 augustus 1974. Je kreeg hem alweer, dankzij Johan Vermeer.
1: De sfeer zoals toen.
2: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met de muziek van je leven.
3: Wat een mooie jurk zeg. Waar heb je die vandaan?
4: Van de textiel- en confectiediscount De Zeebrugge. En kijk liefste wat ik voor u heb meegebracht.
3: Fantastisch. Wat een prachtpul. Textiel- en confectiediscount Kustlaan 118 De Zeebrugge. Is elke dag open van 10 uur tot 12 uur 30 en van 13 uur 30 tot 18 uur 30. De zondag gesloten. In de textiel- en confectiediscount Kustlaan 118 De Zeebrugge. Niet te geloven en toch waar.

herinnert zich niet Ghost, de film. En dit stukje draait met The Righteous Brothers op de achtergrond. En die Unchained Melody. Ah, dat is toch heerlijk om het programma zo, het tweede deel, althans te starten. Zo mooi, zo echt. Dat is een heel verschil.

wel toegeven dat er mensen zijn die hele teksten schrijven en die liedjes componeren en die dan laten maken door AI. En dat is onze rubriek TubeTube. Daarin gaan we er telkens eentje van YouTube gaan uitplukken. Dat we zeggen, ja, dit is te doen. Wat er zeker te doen is, dat zijn The Man at Work. Denk maar eens aan de mensen die aan het werk zijn bij deze

0: Network. Ze hadden één grote hit in de lage landen. En dat was deze. Het was dan ook eentje die is blijven duren. Van 1980 tot 2026. Ja, je herkent het nog steeds. Zul je deze binnen 45 jaar ook nog herkennen of meeneurien? Wel, dan kies je vloed.
1: Als je

zeg je, nee, dan is het app. Voilà, zo simpel. Je kiest zelf wat je met dit nummer wil doen in onze hitparade De Vloedgolf. Het ging hem dus over The Kingdom of Fear van Cameron.

kreeg de vraag, waarom altijd de Beatles? Heb je iets tegen de Stones misschien? Ja, ik weet dat dat gevoelig ligt, maar ik heb er helemaal niets tegen. Integendeel, ik heb er eentje voor jullie uitgekozen. Amen.

0: Ik weet niet of Leo een fan is van de Beatles of van de Stones. Zal ik hem eens moeten vragen. In elk geval, hier is hij weer.
1: Habemus Papam.
2: Iedereen komt als je Leo roept.
0: Deze week duiken we in het verhaal achter die aanstekelijke pianoriff van Gene Zon van David Dunbas. Een nummer dat je misschien kent uit 1977, maar de single verscheen eigenlijk al in oktober 76. Het begon allemaal als een kort reclameblokje voor Brutus Jeans op de Britse televisie. Dat was zo populair dat er besloten werd om er een volledig nummer van te maken. En dat was een schot in de roos, want het werd meteen Dunbas' grootste hit. Het haalde de derde plaats in de UK, de 17e in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en in West-Duitsland stond het zelfs op nummer 1. De herkenbare piano aan het begin is later nog gesampled door Fatboy Slim voor zijn track Show Nuff uit 1998. En in 2002 bracht het countryzanger Keith Urban er een cover van uit op zijn album Golden Road. David Dunbas is niet alleen muzikant, maar ook acteur. En wist je dat hij de zoon is van de derde markies van de Shetland-eilanden? Daardoor mag hij zich officieel Lord David Dunbas noemen.

Het verhaal achter Jeanson van Lord David Dunbas, dus uit 1976. Het werd alweer gebracht door Leo Kenis, onze muziekpaus. En die zorgt er volgende week weer voor een nieuw verhaal met een song. Als je wil weten wat dat wordt, je kent het ondertussen al wel, hè? Volgende week luisteren. Zo simpel is het. Zo simpel als Happy Together, The Turtles.

0: so happy.
1: Happy Together met de Turtles. En misschien zit je ook wel happy together aan een aperitiefje. Of ben je al aan het eten? Of heb je al gedaan met eten? Dat kan allemaal. Daarvoor is er zoutwater die begeleidt met de middagmaaltijd. Of aperitief of nagerecht. Of gewoon simpelweg genieten. Bijvoorbeeld met een BASF hitcocktail.

0: tweede nummers van Cindy en Bert, Jigsaw, Rolf Mattel, Kendall Green en Freddy Breck.
1: Het einen bunten Blumenstraat.
0: Haal hem nu de hitcocktail LP op BASF. 14 originele hits door de originele artiesten voor 13,50 gulden. Ook leverbaar als muziekcassette en 8-track.

0: prachtig ballade van Terry Jacks staat 6 weken genoteerd in de Miami Gold Top 50. Op deze zondag 4 augustus 1974 steeg hij van 7 naar 5 en kwam zo dus in de top 5 en zout water terecht. De Miami Gold Top 50.
1: Nummer 4.

Ze hebben wel de top 3 bereikt, maar nooit de eerste plaats. In hun 8e week zakken ze van 3 naar 4. One and one is two. En daar is weggebleven voor Jackpot.

0: nummer 3.
1: Soms raak ik er zelf helemaal niet meer uit, maar trek het je allemaal niet aan. We blijven in de top 5 van de top 50 van 4 augustus 1974. Met op 3 de vorige 1. Ja.

0: Dat brengt weer een beetje spanning in de Miami Gold Top 50 van 4 augustus 74. De Rubits in een achtste week gezakt van 1 naar 3. Dat wil zeggen dat er op 2 een stijger staat. Die komt van 4 in een vijfde week, de Sparks.
1: De sfeer van Miami Go met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Miami Go.

0: Het grote geweld van Sparks. This town ain't big enough for the both of us. 5 weken staan ze genoteerd. Ze stijgen van 4 naar 2 in de Miami Gold Top 50 van zondag 4 augustus 1974.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een flesje bier weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
3: Nummer 1.
0: Deze kan uiteraard geen verrassing zijn. In een 4e week van 2 naar 1. Dalida.

t'entendre, Gigi. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.

0: Nu het de eerste plaats heeft bereikt, gaan we toch eens helemaal laten horen. Deze Gigi Lamoroso van Dalida. 4 weken staat ze genoteerd en ze stijgt van 2 naar 1 op zondag 4 augustus 74. En we zijn 2 augustus en straks hebben we weer al Joe op de radio. Hey, dat is ook een mooitje, hè? Joe op de radio. En wat zit er in zijn programma? Juist, dit.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Barry McGuire met de mama's en de papa's. California Dream. California Dream.
2: Het origineel of de cover. José.

0: origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Dat ik dit keer voor het origineel ga. Ja. Dat is persoonlijk, hè. Jij kiest zelf wat je wil. Het origineel of de cover.

kende het ongetwijfeld onder Sugar Pie Honey Bunch, omdat het zo'n liefelijke titel is. Liefelijk gaan we ook onze woeste zoutwateren hittip aankondigen. Siloy en By Your Side.

Ik vind het zo'n beetje een extra reggae zomerse vibe hebben. Dus het verdient wel een duwtje in de rug. Vandaar ook de nominatie als zoutwaterhit-tip de hele.

Intussen staat de Pop-Express al helemaal op stoom klaar om uit het station te vertrekken met Erik zo dadelijk. Veel plezier. En wat mij betreft, volgende week ben ik er terug. Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst Defensie een mogelijk explosief. De melding kwam vanochtend binnen. Het onderzoek richt zich op een geparkeerde bestelwagen met een buitenlands kenteken. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie spreekt van een verdachte situatie. Een mogelijke bommelding is niet bevestigd. Het RIVM waarschuwt voor smog in Flevoland en delen van Friesland. Ook in Midden-Nederland kan lokaal smog door ozon voorkomen. Mensen die daar gevoelig voor zijn, krijgen het advies binnen te blijven en zware inspanning te vermijden. Vooral aan het eind van de middag en de vroege avond is de lucht het meest vervuild. De smog verdwijnt later door schonere lucht. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Bij een droneaanval op een rechtbank in Soedan zijn zeker 35 mensen omgekomen, meldt een lokale mensenrechtenorganisatie. Tientallen anderen raakten gewond. Het Soedanese leger zou de aanval hebben uitgevoerd op een rechtbank in Noord-Darfur, waar op dat moment een zitting bezig was. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: niks van. Het is zondag, dus we doen het een beetje rustig aan vandaag.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En Pieter Kent.

Ja, het is leuk om het programma te beginnen hard met Crazy on You. Ja, je zal verminderd blij worden. Weer een nieuwe aflevering van Pop Express. Ja.

0: Tot ziens in je Clark Jeans.
1: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
2: Ik luister altijd naar Radio Miami Go.

0: Lionel Richie met de Commodores in 1979. Het was een beetje schrik overlaatst, want bij een optreden werd hij onwel op het podium. Dat was wat. En vanuit de Pop Express Studio, veel liefst aan Lionel dat hij rap weer terug beter mag zijn. Dat hopen we.
1: Golden Oldies Radio.
0: En nu, The Guys and Dolls.

0: Maiden zal het nodig hebben, denk ik dan. The Whole World of Loving. Guys and Dolls waren ontzettend populair in Europa. Het is onmiddels ook weer 6 jaar geleden dat Dominic Grant overleed. Weet je?
1: Ja?
0: Ja, just for you. Hey, wat waren die vorige singles ook alweer?

0: Auto. Where the music takes me. In de zomer van 76. Het was toen ook 30 graden. Het was toen nog een normale zomer. En als je vandaag spreekt over 30 graden, is het precies of dat er een ramp gebeurd is.
1: Poppie, ja. Wat is het die slordig?
0: Slordig? Als jullie eens moeten kijken op het einde van mijn programma. Pop Express nu met Department S. Is Vic there?

0: graden hebben we daar ook weer zo'n mooie herinneringen aan dit water van Department S. Met die is Vic Dare. En dat zijn van die plaatjes die je dan nog hoort bij Pop Express. Weet, we houden wel een beetje van afwisseling tijdens dit programma. En met deze tune gaan we natuurlijk weer iemand in de belangstelling zetten. En dit keer is het een band. En wat voor een band. De broertjes Sutherland kregen de muziek met de paplepel ingegoten. Hun vader was muzikus in de band The Melody Makers. En de LP's van Gene Krupa en Benny Goodman liggen regelmatig op de draaitafel. Later, als de familie in Engeland woont, raakt Gavin onder de indruk van Eddie Cochran en The Shadows. En vervolgens gaat het via The Beatles en Bob Dylan verder naar Van Morrison. Gavin's voorbeeld bleef John Lennon. Ja. En dan, mid jaren 70 kwam er een samenwerking met Quiver. En dan heb je het een beetje geraden natuurlijk. We hebben het over de Sutherland Brothers en Quiver. Zij hadden een hele mooie zomerhit in 1976. Dit zijn The Arms of Mary. Hey amigo!
1: Welcome, Eric Hendricks on Golden Oldies Radio. The atmosphere of Mi Amigo.

Mooi, hè? Laying in the Arms of Mary. Kan het nog romantischer? Ja, ze wisten het wel, die Sutherland Brothers. Ze kwamen oorspronkelijk uit Schotland. En daarna verhuisden ze met de ouders naar Engeland. Ze houden het volhouden. Tot eind jaren 70, 79. En de band sprong toen uit Elga. Ja. Hey, we gaan tijd maken voor een andere grote jongen.

0: Ja, zo ging dat vroeger. Dan ging je naar de, ja, een filmpje meepikken. En je kocht daar zo'n grote zak met popcorn. De Drifters. Ja, dat was een mooie uit 74. Kissing in the back row of the movies.
1: Nee, Erik.
0: Ja?
1: Niet vervelend bedoeld hoor, maar wordt het niet weer eens tijd voor een vakantietje of zo?
0: Ja, hoe weet jij dat? Ik zou wel willen. Nog eens een keer dan. Mooie hit was dat van Desireless.

Oh, hard. Gaat naar de mensen in Frankrijk met al die bosbranden, ook in Spanje. Het is niet meer normaal. Wat wel normaal is, is de man die altijd met Voyage op vakantie is. En dat is natuurlijk gemakkelijk met zijn schoonschip. Dat is toch wel Joe Wells?

Het helpt ook een beetje voor mij. Voor 3 jaar geleden dan begon ik terug met zo'n radioprogrammetjes te maken na 30 jaar stilte. En ja, de goestingen zit er weer helemaal in natuurlijk, maar dat weet je ondertussen wel. We draaien bij Pop Express, Jackie Graham en

0: Ja, af en toe willen wij dat ook wel eens een keer. Zo gewoon weg uit het niets. Jackie Graham, Breaking Away.
1: Er is GM. Er is GM. Professionele reinigingsspray voor uw platen. Met GM antistatische platenspray worden vervuilde en daardoor tikkende en spetterende platen verleden tijd.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
3: Hallo, dit is Dana Winner en hier is mijn nieuwe single bij Erik Hendricks in Pop Express.
4: De melk

van binnen. De stilte van de stad. Ja, rond de kerstperiode hadden we ze hier in Pop Express met een mooie kerstsingel. Ja. Komt allemaal goed. Dan een winnaar. Hoe ging het toch?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het aantal doden door ebola in Congo is in 2 weken tijd gestegen van bijna 1000 naar ruim 1700. Ook het aantal besmettingen is opgelopen tot meer dan 3800. Het epicentrum ligt in het noordoosten van het land. De uitbraak wordt veroorzaakt door een zeldzame variant waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum onderzoekt de explosieve opruimingsdienst Defensie een mogelijk explosief. De melding kwam vanochtend binnen. Het onderzoek richt zich op een geparkeerde bestelwagen met een buitenlands kenteken. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie spreekt van een verdachte situatie. Een mogelijke bommelding is niet bevestigd. Premier Rob Jetten wil dat Nederland en België nauwer samenwerken op energiegebied. Het gaat dan onder meer om waterstof, kernenergie en windenergie. Jetten zei dat bij de opening van een nieuw hoogspanningsstation bij Antwerpen. Dat station maakt de uitwisseling van stroom tussen beide landen makkelijker. Volgens Jetten is energievoorziening ook steeds meer een veiligheidskwestie. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zomerse klanken op jouw radio. Julio Iglesias met Manuela.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En midden in de zomer zien, ja, dan kiezen we wel voor zomer.

gebeurd zijn met de Bucks Fizz. The Land of Make-Believe. Waar zou dat kunnen zijn? Ik denk, wishful thinking, het is nergens meer. Hey, wij zijn klaar voor... Ja, dat bedoel ik. Wij zijn klaar voor een tweede deel van Pop Express op deze zondag. 2 augustus. Wat een zomer. Ik zie dat het in Vlaanderen is ongeveer 30 graden. Wat een mooie dag alweer. En de ganse dag de sfeermakers hier op jouw radio. Via Golden Oldies Radio.

0: het Engels klinkt het wel een beter als in het Vlaams natuurlijk. Firefly met de vuurvliegers. Zou dat iets zijn van deze zomer? Ik durf het woord vuur niet meer uitspreken in de situatie van dit moment. Love is gonna be on your side. Het plaatje kwam uit 81.
1: Ga eens kijken bij uw juwelier Zwitserland, de Aalst. De specialist in 18 karaats gouden juwelen voor groothandelsprijzen. Na de verbouwing is trouwens de etalageruimte verdubbeld. Verloofden en pasgetrouwden kunnen er gezellig kiezen uit een grote collectie gouden ringen 18 karaats gemonteerd met echte edelstenen. Zwitserse damesuurwerken in wit of geel goud gemonteerd met een kroon van echte briljanten voor groothandelsprijzen. Alle armbanden van de venen naar de zeer brede in goud 18 karaat. Ook daaruit kunt u gezellig kiezen bij Juwelier Zwitserland. Witgouden ringen, halssnoeren, armbanden, oorringen en hangers, allemaal versierd met echte briljanten. Bij Juwelier Zwitserland is uw vertrouwen goud waard. Ga eens kijken bij Juwelier Zwitserland. Molenstraat 3 bij de Grote Markt te Aalst. Aan de autobaan Gent-Brussel afrit Aalst. Juwelier Zwitserland betaalt graag uw reisonkosten en verwacht u alle weekdagen tot 19 uur.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

0: Je moet niet wachten op kerst om José Feliciano te horen op de radio. Helpt nog natuurlijk andere hits zoals dit nummer in 1971 was dat met Gisera. En een jaar later zouden de Cats dit nummer op de markt brengen.
1: All the time.
2: This is Golden Oldies Radio.

Wat een jaar was het in 1970. Carl Young met Hot Shot. Ha. Ja, ik was toen 14 jaar oud en mijn vriend van me die had zo'n discobar 4 meter lang. En ja, de lichtinstallaties waren toen nog niet wat het nu is. En ik mocht daar met de lichtknopjes spelen. Ja.

Ja, volop zomer op je radio. Laid back. Het is allemaal een beetje zuiders en zomers, maar de jongens die kwamen eigenlijk niet uit een zuidersland. Ze kwamen uit Denemarken en hadden een plaats in 84 met Sunshine Reggae. Ja. Wat ook leuk is, we gaan nog eens iemand in de picture stellen. Het is, het is ook weer een band. Het is een Britse popgroep rondom zangeres Carol Decker. Van de oorspronkelijke bezetting van 87 tot 91 maakte ook Ron Rogers deel uit. De band had eind 87 een wereldwijde nummer 1 hit. De naam van de groep is afgeleid van de naam van een Vulkaanse priesteres uit de oorspronkelijke televisieserie Star Trek. Aflevering 1, seizoen 2, Amok Time. In 91 ging de groep uit elkaar. Ja, zo gaat het dan. En wel kwam in 1993 nog een album Greatest Hits uit. In 97 besloot Carol Decker zelf de groep weer nieuw leven in te blazen met een soloproject. En zij nam een nieuw album op en trad op het tribute concert voor Prinses Diana. Ja, lieve vrienden. Ik had het over T-Pow. En zij hadden toen een hit met China.

0: speelkamer.
1: Ja, ja, speelkamer. Mijn kind is zo'n beetje van alles hier natuurlijk. Maar af en toe kom ik daar ook uit hoor. Ja, natuurlijk wel.

0: hopen dat het snel gaat regenen, ook in Frankrijk. Voor al die brandhaarden, zal ik maar zeggen. SOS Fire in the Sky. Het was een vergeten plaatje van Deodato.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

populair in de jaren 70. Ja, ga maar door, lekker. Dat waren er twee met Donny en Mary Osmond. Jawel. Oh, ja, dat is de Pop Express. En die gaan nog rond 4 uur en daarna hoor je Joe hier op de radio. Weet je wel, wij speelden dat met mijn vier zus en broer al daarna, al die populaire groepen. Ik herinner me dat nog alsof het gisteren was, maar gelukkig is dat nooit gefilmd geweest. Dit zijn de Spice Girls.

0: Een jeugdse man die nooit kan vertrekken op een leuk feestje. Spice Girls, zij ook niet. Never give up on the good times.
1: Aquí, las sonrisas de mi amigo.
2: Participate en nuestro programa enviándonos una carta postal con los 10 títulos de vuestras canciones preferidas. Las sonrisas de mi amigo.
1: Apartado 52, Playa de Haro, Gerona.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
4: Pop Express, where we love the history.

Ja, en af en toe krijg ik zo'n berichtje van Erik, kan je nog eens even Roeselos draaien op de radio? Ja, natuurlijk. Hij is zo'n beetje vaste gast hier in het programma Pop Express. Je hoorde hem met Lovely Lady of Orchidia, maar natuurlijk had Demos nog andere hits.

Sinon of... Schijn een liedje op mij, maar dat was van iemand anders denk ik wel. Want dit was een nummer van George Duke in 82. Oh ja, dat is het weer. Het einde van Pop Express voor vandaag. Augustus 2. En hierachter Joe en Wim. En de sfeermakers. En mij hoor je graag volgende week terug. Heeft u een lekkere zomerse zondagavond. Erik Hendricks. This Romeo is bleeding.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Een inzamelingsactie voor een Syrisch gezin uit Geesteren heeft binnen 24 uur 6000 euro opgeleverd. Het geld is bedoeld voor een nieuwe auto nadat hun auto eind juli in brand werd gestoken. De politie gaat uit van brandstichting. Het gezin kreeg eerder al te maken met vernielingen en een dreigbrief. Er is nog niemand aangehouden. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. En de melding over een mogelijk explosief bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum blijkt loos alarm. De explosieve opruimingsdienst onderzocht vanochtend een verdachte bestelwagen met buitenlands kenteken. Daaruit werden enkele dozen gehaald en onderzocht. Vanmiddag meldde de politie dat het om loos alarm ging. Het weer tot slot zonnig en tropisch warm. De wind uit het zuidwesten is matig en de maxima liggen tussen 30 en 33 graden. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en kunnen er wat onweersbuien over het zuidwesten en later het noordoosten trekken. En vannacht koelt het af naar 20 tot 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Schitterende opener voor Schoon Schip. Luisteraars, welkom. Dit is een nieuwe aflevering van uw favoriet programma. Elke zondagmiddag tussen 4 en 6.
1: Elke zondag van 8 tot 8.

0: luistert naar Schoonschip, een wekelijks radioprogramma op Golden Oldies Radio met de sfeer van Miamigo. Presentatie Joe Wells.
1: Dames en heren, ik heb hier net een binnengekomen bericht. Bij een radar is failliet. De weersite is ten onder gegaan bij een gebrek aan regen. Dat verklaarde Jacob Stapelwolk tijdens een persconferentie.

Terwijl Europa in brand staat, gingen wij van start met Asia, Heat of the Moment, gevolgd door Robert Palmer. Addicted to Love verscheen eind 1985 en werd in 86 wereldwijd een nummer 1 hit. De iconische videoclip met identiek geklede vrouwelijke muzikanten droeg sterk bij tot het succes. Het nummer won dan ook, en let op, een Grammy Award voor de Best Male Rock Vocal

We maken tijd voor de Amerikaanse zangeres Suzette Charles. In 1984 was ze nog Miss America. Ze wachtte 30 jaar om een LP op te nemen. En die klinkt geweldig. Ze laat me een beetje denken aan Kylie Minogue. Hier is ze met Don't Stop, Hold On.

als je houdt van swingende muziek, dan moet je zeker en vast de LP of CD in huis halen van Suzette Charles. Don't Stop All the Love You Can Give, dat is de nieuwe single uit haar recentste LP.

luisteraars, Erik Hendricks heeft officieel de studio verlaten. Wij bedanken hem vriendelijk voor zijn pop-express. Volgende week is hij er weer tussen 2 en 4. We maken nu tijd voor een nummer van de Amerikaanse rockband Toto. Hier is Rosanna.

Waarschijnlijk de grootste hit voor Toto met Rosanna. En het werd een beetje geïnspireerd door de actrice Rosanna Arquette. Het nummer is beroemd om de Rosanna Shuffle. Het kenmerkende drumritme van Jeff Porcaro. Dit is meer.

0: verschil? Dat hoor je zo. En vandaag maak ik een beetje meer tijd voor de Belgische zanger Will Tura. Hij wordt vandaag 86 jaar en in 1963 scoorde hij zijn eerste hit met Eenzaam zonder jou. In 1993 zingt Tura het lied Hoop doet leven. Hij doet dat wel op de begrafenis van koning Boudewijn.
1: Heftig!
0: In 2001 wordt hij dan door de koning van België verheven tot ridder in de adelstand. Will Tura heeft ongeveer 135 platen op zijn naam staan, een kasteel en 10 paarden.

0: Every Sunday from 8 to 8.
1: Golden Oldies Radio.
0: Olé.
2: The best music all the time. Golden Oldies Radio.
3: Zet hem op www.goldenoldies.radio en beleef elke zondag de magie van Mi Amigo.
4: Joe Wells, he's your meme man on Radio Mi Amigo.
5: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

0: go.
1: Voor ons volgende nummer zakken we live af naar Central Park in New York. We schrijven 19 september 1981. Simon & Garfunkel trekken met hun reunieconcert meer dan 500.000 bezoekers. Tijdens dit concert brengen ze een cover van de Everly Brothers.

Voor mijn nieuwe hittip deze week duik ik binnen bij Sinneke Peters. Zij zong in 2010 voor Nederland op het Eurovisie Songfestival het liedje Ik ben verliefd. En vandaag doet ze heel wat anders. Ze doet gewoon wat ze wil. De Indische.

0: deze mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo. Op Golden Oldies Radio.
1: Joe Wells op Mi Amigo Radio.
2: Hoppakee, hoppakee.
3: Je luistert naar Schoonschip. Helemaal in de sfeer van Mi Amigo. Met herhalingen van alle programma's op dinsdag. Neem gerust een kijkje op mijn Facebookpagina Joe Wells. Deze romantische ballad is uitgegroeid tot een softrock classicer. Ik heb het over Andrew Gold.

is mooi weer vandaag en daarom wil ik een zomers popnummer draaien dat goed past binnen zijn herkenbare toegankelijke stijl. Ik heb het over Bart Kael. Hij wordt vandaag 66 jaar en hij mag naast Luc Appermont al die kaarsjes één voor één uit.

0: Ook bij Frans vanochtend in zijn ochtendshow Bart Kael vandaag met zijn single Mooi Weer Vandaag.
1: Lieve vriendin, bewees u uw zilveren tonen, klinken lieflijk bij de wijn. Want hij is voor mussenzonen, godendrank en ambrozijn. Als hij vloeit, dan ontbloeit zich de geest van het aardigs gewemel. Drinkt door wolken, vloer, sterren, hemel. En zingt dan in harmonie, liefde, wijn en poëzie.
2: Dit is één van de 25 versjes in het Boekenweekgeschenk. Een uniek poëziealbum vol traditionele en nieuwerwetse gedichtjes. U krijgt het gratis van uw boekhandelaar als u voor een tientje besteedt tijdens de Boekenweek van 23 februari tot en met 4 maart.
3: Vanmiddag tussen 4 en 6 moet je zeker eens luisteren naar Joe Wells op Golden Oldies Radio.
4: Hey lieve luisteraars, ik luister elke zondagmiddag naar mijn lievelingsprogramma op Golden Oldies Radio tussen 4 en 6. Schoonschip natuurlijk met Joe Wells. Jij luistert toch ook?

0: Een van de bekendste househits van de jaren 90. Het nummer wordt nog steeds veel gedraaid op dance- en retrofeesten. Ik heb het natuurlijk over CC Peniston met Finally.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo flashback.
0: Deze man draaide al mee sinds de jaren 60. Ik heb het natuurlijk over Rod Stewart uit zijn LP Tonight I'm Yours. Hier draait

0: Want 52 jaar is this been going on. Zoals wij het zeggen. Rod Stewart met...
1: How long has this been going on?
2: Radio Mi Amigo.
0: Wel, dat weet je dan nu ook alweer. Je luistert naar Schoon Schip met Joe Wells. Fijn dat je bent afgestemd. Wij gaan verder met Alison Moyet. Je weet wel, de Britse zangeres

laatste vocalen voor de tijd zijn van 5 uur was er eentje van King Floyd met Groove Me. Het is vandaag de laatste dag van de 30ste Pride in Amsterdam, de LGBTQ. Volgende week is het de beurt aan Antwerpen en dan gaan we heel veel queer muziek draaien.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in het terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van de plannen voor een mogelijke aanslag. Ook bij Bergijk in Noord-Brabant woedt een grote natuurbrand in een bosgebied. Ongeveer 14 brandweerwagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand begon op een terrein van zo'n 50 bij 50 meter, maar breidt zich snel uit. Het gebied ligt op de grens met Valkenswaard, vlak bij de Belgische grens. EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de ministers moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. Oekraïne werkt samen met 13 Europese defensiebedrijven aan een nieuw raketafweersysteem. Daarmee moet het minder afhankelijk worden van de Amerikaanse afweerraketten. Het Oekraïense bedrijf Firepoint is inmiddels van start gegaan met de bouw. Het is de bedoeling dat het systeem halverwege volgend jaar in gebruik kan worden genomen. Het weer, met name in het noordoosten, kunnen wat onweersbuien voorkomen. Het koelt vannacht af naar 20 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen zonnig en minder warm dan vandaag, met maxima van 23 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Luister vrienden, een hele goede middag. Welkom terug in deel 2 van Schoonschip helemaal in de sfeer van Miamigo. Met de herhaling van alle programma's op dinsdag. Neem gerust een kijkje op mijn Facebookpagina Joe Wells.
1: What are you waiting for?
0: Het is vandaag zondag 2 augustus en dat betekent dat ik alle leeuwen van harte welkom heet. Onder andere ook de Belgische actrice Annie Geraerts. Zij is vandaag 100 jaar geworden en speelt nog altijd sinds 1986 mee in de Vlaamse serie Familie. Oh. Ja, daar kan Wiltura nog een puntje aan zuigen. Ook Bar Kael mag 66 kaarsjes uitblazen naast Luc Appermond. En het is vandaag de laatste dag van de 30ste Pride in Amsterdam, de LGBTQ. Volgende week is het de

het tweede gedeelte gingen we van start met Edwin Starr. Stop Her On Sight. SOS 1966. Edwin Starr werd maar 62 jaar. En dit is Matt Bianco. Samen met Bezia. Another

Don't Stop Me Now, uit LP Jazz, geschreven door Freddie Mercury. De single werd nooit een nummer 1 hit, maar het groeide later toch wel uit tot een van Queen's populairste nummers. Ook bij ons blijft het een favoriet op de radio. Every Sunday from 8.

0: Silence is Golden werd 3 jaar eerder opgenomen door The Four Seasons. Maar de versie van de Tremaloos werd wereldwijd een grote hit. Het is en blijft een klassieker uit het Britse beat-tijdperk.
1: Yesterplay.
2: Gepassioneerd en fel.
1: Jojo.
0: We nemen een duik helemaal terug naar beneden. Down under, zoals we dat zeggen, naar Australië. Voor de Little River Band. Uit hun debuut LP It's a Long Way There.
3: Hey.

0: Campina IJs. Campina IJs in allerlei smaken. Kwaliteitsijs uit Europa's modernste zuivelfabriek. Weer of geen weer, Campina IJs. Warm aanbevolen.
1: Ik eis Campina IJs.
2: Ja, ja, Campina IJs.
3: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.

met Queen of Soul, Aretha Franklin met The House That Jack Built uit 68. Het was een van haar meest succesvolle perioden bij Atlantic Records. Het lied bereikte de Amerikaanse top 10 van de R&B charts. Onze volgende artieste is Jody Watley. De meeste muziekliefhebbers zullen haar nog kennen van de groep Shalamar. In 1987 bouwde ze een succesvolle carrière op, een solo-carrière, en dat doet ze vandaag opnieuw. Hier is haar nieuwe single en die heet The Dawn.

0: Afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Bill Withers. 1

0: De Party Brothers samen met Jamo Thomas. My spy for the FBI uit de periode dat James Bond alias Sean Connery furoren maakte op het witte doek. Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week is het Barry Maguire met de mama's en de papa's. California Dream. California Dream.
1: Het origineel of de cover.
0: José Fer-

ongetwijfeld de grootste hit voor Roxette met Joyride. Ik ben gisteren naar een feestje geweest, beste vrienden. En ik kan je maar één ding zeggen.

0: Hier volgt een extra bericht voor bruidjes en bruidsmoeders. De Vries en Lampie, Kalverstraat 3 en 5 bij de Dam in Amsterdam, toonaangevend voor bruidskleding, heeft nu ook een bruidszaak geopend in Den Haag. De Vries en Lampie, nu ook in Den Haag, Spuistraat 58, voor bruidsmode.
1: Greatest hits from music's golden.

0: En waarom denk ik altijd aan de Beatles als ik dit nummer hoor? Ik heb er geen flauw idee over. In ieder geval, dit waren de Schotse groep Marmalade uit 68. Obladi, oblada. Het was ook de eerste Schotse band die een hit scoorde in het Verenigd Koninkrijk. Voor de luisteraars die ons nu ontdekken, wil ik toch wel graag even een woordje uitleggen over Mi Amigo. Mi Amigo was een zeezender 52 jaar geleden op de Noordzee voor België en Nederland. Maar we waren niet de eerste. Nee, er was ook Radio Veronica en natuurlijk daarvoor ook nog Radio Mercure, een Deense zeezender. Hij startte in 1958 en stond aan de wieg van de explosie aan zeezenders in de jaren 60 en 70. Mercure zond uit op FM in tegenstelling tot de meeste latere zeezenders die uitzonden op de Middengolf. 3 jaar na de start was het luisterpubliek uitgegroeid tot 3,5 miljoen.
1: Die luidt op de Radio Mercure.

0: wherever you are, whatever you do.
1: All the time.
0: This is Golden Oldies Radio.
2: Hey lieve luisteraars, ik luister elke zondagmiddag naar mijn lievelingsprogramma op Golden Oldies Radio tussen 4 en 6. Schoonschip natuurlijk met Joe Wells. Jij luistert toch ook?
3: Earth and Fire met Weekend. We blijven een beetje in Nederland met de Dolly Dots. All

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. Aanhoudende droogte sluit Nederlandse waterwegen, waaronder de Parksluis in Rotterdam en het Twentekanaal bij Eefde. Dit treft de binnenvaart zwaar. De sector vervoerde in 2025 333 miljoen ton goederen, biedt 22.000 mensen werk en voegde vorig jaar 1,8 miljard euro toe aan de Nederlandse economie. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al 3 andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in dit terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van het plannen van een mogelijke aanslag. En EU-ministers willen dat Europese landen tijdens crisis beter en eensgezinder communiceren. Dat bleek tijdens spoedoverleg over de migratiecrisis bij de Spaanse exclave Ceuta. Daar staken vorige week tienduizenden migranten de grens over. Het merendeel is inmiddels alweer terug in Marokko. Sommige EU-landen uiten eerder kritiek op Spanje. Volgens de minister moet de EU naast een verbeterde communicatie ook de buitengrenzen beter beschermen. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan niet veel files. De langste files staan op de A4 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt Benelux. Een kwartier vertraging, daar stond een auto met pech. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen, 10 minuten. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Amersfoort, 3 kwartier vertraging. Er ligt rommel op de weg, er zijn 3 rijstroken dicht. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem voor Hoofddorp, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gevaarlijk. Kijk uit.
1: First Choice. Armed and Extremely Dangerous 1973. Wat een hit, hè? Wat een hit. Wat een hit. Nou, mooi niet. Ik kwam alleen maar in de hitparade toen in 1973. En toen was het, ik zou niet zeggen voorbij, maar... En toch voor jouw beleving, je voelt hem al aankomen. Ga ik het weer zeggen? Ga ik het herhalen? Natuurlijk niet. Maar ik mag toch wel stellen dat wij een... En ik in mijn programma een schare vaste luisterkliek hebben. Moet ik dat zo zeggen? Of mag ik dat zo zeggen? Laten we daar maar even vanuit gaan. Dus voor de vaste luisteraars hoef ik niets uit te leggen. Wees welkom.

I Think We Are All Alone Now, 1988. Vroeger, dat zult u ongetwijfeld ook wel meegemaakt hebben, dan ging je een LP kopen en dan wist je gewoon, daar staan een paar nummers op, die worden waarschijnlijk een hit of niet. Maar dan kom je ook weer andere nummers tegen dat je bij jezelf denkt, oh, wat een leuk en aardig nummer is dat toch? Nou, dat had ik dus bijvoorbeeld met de Tramps, The Best Of of zoiets. En dit kwam erin voor, The Trusting Heart. Kant 2, nummer 1. Ziet u maar, heren.

0: Laila.
1: Zal altijd maar oplossen, ja zeker wel. Ik weet de tekst niet meer. Ja, dankzij het Euro Songfestival is ze doorgebroken in 1969. De Troubadour, daar is het eigenlijk bij gelukt. Ja, er zijn nog wel aardige liedjes uitgebracht. 1980, Visite, wie komt erop? Visite, Melanie Koer. Maar voor de rest eigenlijk niet veel, hè. Hoewel er in de media wel heel groot over geschreven wordt.

Ik ken een iets, om het zo te zeggen, vlottere uitvoering van dit nummer. Maar goed, de keuze is gevallen door mijn onoplettendheid. Laat ik het hem over zo zeggen. Pat Boone dus, en de Love Letters in the Sand. En misschien kent u alleen maar deze uitvoering, hè? En als ik die andere had gedraaid, had u ook gedacht van, waar heeft hij het over? Wat doet hij? Wat doet hij? Wat doet hij? Ja, ja, ja, de keuze is reuze voor de dubbeldraaier. Vandaag hebben we Frankie Lane en The Chaps. En welke dan? Ja, ik hoor het u denken. Ik ga ze gewoon draaien en dan hoort u zo meteen van mij of u het goed heeft gehad. Woo!

0: there's swollen. Keep them bullets moving. Rawhide. Don't try to understand them. Just stick the nut and brand them. A dream of pints of heavy as East Kill Pride. My tart's calculating. My wages will be waiting. Waiting at the end of my ride. Ride him in, move him out, ride him in. Roll this.
1: Hoe ooit? Ik kan het niet zo op deze manier doen van zo'n dat zingen natuurlijk.
2: Wat had u? Had u geen Roe White?
1: Ja, dat kan natuurlijk, hè. See you there!
0: Oké, lads. Get stuck in there.
1: Heerlijk, dat accent. Of dialect, hoe je het noemen wil. Nou, nog één keer, heren. Oh, u was geweldig. Geweldig. Tof. Talent Vogelband. En de Afternoon Delight.

ben je aan het winkelen in het dorp, zoals ik dat doe. Even naar de slager. Supermarkt kom ik niet. En dan naar de groenteman. En dan hoor je op een gegeven moment dit nummer. En dan raak ik van de praat natuurlijk. Ik zeg tegen hem, vind het een mooi nummer? Ja, hij zegt, ik vind het een mooi nummer. Ik zeg, ik vind het ook een mooi nummer. Jij verkoopt groenten en ik muziek, zeg ik. En dan draai ik hem in mijn eerstvolgende programma. En dat is vandaag. Dag groenteman. Ik draai ze twee keer. Gewoon omdat ik er zin in heb. De Casuals. Toy. En die andere, die komt erachteraan natuurlijk.

Ja, de vergeten hits. U kent ze wel. U was ze vergeten. Of niet vergeten natuurlijk. De case was, ik dacht bij mezelf, ja, dan draai ik er gewoon lekker twee. Jason Man. Vroeger had je van die radiobaasjes, die zeiden altijd, je mag niet twee vrouwen achter elkaar draaien. Je mag van dezelfde artiest niet achter elkaar draaien. Tot ik zelf een radiobaas had. En ik zeg, al die regels die bij dit, zoals één station die dat had. En ik zeg toen van, alles wat hij zei dat niet mocht op papier, gaan wij wel doen. Hè? We willen onderscheidend zijn. En dat zijn wij hier ook bij Golden Oldies Radio.

0: Hoorde u dat stukje muziek net? Voor de Miamico fans, om het zo even te zeggen. Dancing James, de best man.
1: Ja, ik hoor u denken, dat was toch van die commercial. Dat had u helemaal goed hoor. Wat een geheugen heeft u.
0: Ik ook natuurlijk. Carrie and the Pacemakers. And how do you do it? Nou, gewoon. Ik zet een knopje en het begint er wat te spelen. De Headshoppers, Animus.
2: It's good.

Lowell George. En cheek to cheek. Oeh, wat romantisch allemaal. Doen we nog meer romantisch, maar dan ook Italiaans. Ja, oké. Okay. Dat is weer een andere manier van liefde. Bedrijven bijvoorbeeld. Ah. Ja. Zwijmelmuziek noemen ze dat wel eens. Nou, dat mag ook wel een keer. Dat hoort er gewoon bij.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Binnen Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Een Limburgse sportschool heeft twee bewoners van een asielzoekerscentrum gediscrimineerd door hun lidmaatschap te weigeren. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat de sportschool hiermee de wet overtrad. De school voerde een ledenstop in na eerdere incidenten met AZC-bewoners. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. Een 18-jarige man uit Kesteren is vrijdagavond gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Eerder werden al drie andere tieners aangehouden voor hetzelfde vergrijp. In totaal zijn er nu 4 verdachten opgepakt in dit terrorismeonderzoek, allemaal op verdenking van het plannen van een mogelijke aanslag. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik ben knettergek op de... Maar ze is mijn stille liefde, dus ik kan er een liedje over maken. En ik kan dan weer zelf in ieder geval, kan ik het liedje draaien voor mijn stille liefde. Maar ze weet toch niet wie het is. Of misschien luistert ze wel. Kan. Doris, dat had je wel begrepen, hè? Oké. Okay. Toen dan, Wat bedoel ik? Dave Edmunds. And slipping away.

Hoe zat het ook alweer met Anouk? Ze kwam op toen Alfred Lagarde ontdekt toen het tijd. Ze heeft een kans gekregen, heeft die gegrepen. En nu gaat ze leuren om geld, om een liedje te maken. Dat is net die mensen op de kunstacademie. Ja, ik wil subsidie. Waarom? Je moet het product verkopen en daar verdien je geld op. En als je dan geld gaat vragen, dat werkt natuurlijk niet. Dan is het product het niet waard. Maar zo denk ik erover. En over de kunstacademie, ja, daar heb ik een tijdje tussen gelopen. Niet als voor de kunst, maar om mijn werk daar te doen. Ga niet uitleggen wat. Maar als manager, dan loop je daar snel weg. Ja. Anouk, dag Anouk. Tot nooit, misschien het dan maar weer, hoor. Ik ben gedraaid en dan vind ik het wel... Ik vind, als je dat artiest dat gaat doen, dan ben je wel heel onzeker van jezelf. Hey, kun je net in de GGZ gaan werken. Er lopen ook allemaal van die onzekerheid.

Typerend voor de jaren 60. Dat is van 1960 tot 1969. Dat een gemiddelde plaatje maar 2 minuten duurde. Dat had voornamelijk te maken met de commercials. Die voornamelijk bij Amerikaanse stations moesten gedraaid worden. Had je langer een nummer, een liedje dus van 2 minuten, had je gewoon niet gedraaid. En er moesten zoveel commercials in. Nou, die situatie hebben we dus ook in Nederland. Er zitten stations bij, die hebben gewoon, ik moet je zitten luisteren, 10 minuten reclame. Dan denk ik, jongens en meisjes, wanneer ga je muziek draaien? Reclame is prima, maar hè? Vreselijk. Ik luister ook gewoon.

Bad Woman, Don't Forbid Me. Ja, het zijn van die opnames van artiesten dat je bij jezelf denkt, oh ja, die was er ook nog. En weet u wat er vroeger ook was? Schrijven voor bedrijven. Dat was Mi Amigo natuurlijk niet helemaal origineel, hè, met de zeezenders. Al die teksten schrijven voor bedrijven was van Noordzee. Normaal nog meer van die dingen. Niet dat ik daar naar Noordzee luisterde weer. Dan zie je dat in die geschiedenisboekjes. Ja, die zogezegde geschiedenisboekjes. Ja, die komen uit, hè, over Monique en Mi Amigo door iemand. En die heeft daar een hele eigen interpretatie in. Dat hoef ik nu niet eens te lezen, want dat is ook de persoon die. Nou ja, laat maar zitten. Dat ga ik niet uitleggen. Dat heeft ook helemaal niks. Maar van die boekjes die moet je met heel erg natte vinger nemen, want dat is fantasierijke boekjes zijn dat. Gaan we met de schrijver voor bedrijven even verder? Natuurlijk! Van Jerry Mengo. Dat heet dan The Brighton Bell. En het Mi Amigo origineel is een Caroline origineel. Ja, ik heb u al eerder verteld, we noemen het wel het Mi Amigo origineel. Maar dat heeft meer te maken eigenlijk dat het. Mi Amigo was de laatste zeezender. Ja, zo goed en kwaad als het kon. En dan hou ik het gewoon op Mi Amigo origineel. Want daar kwamen de meest frappante en vreemde liedjes uit. Die gedraaid werden. En soms werden ze ook nog eens een keer een hit. Ja.

Ik zat een keer een bandje te beluisteren, jaren tot de 27e niet meer waren. En toen hoorde ik dit nummer voorbij komen en ik denk, wat een mooi nummer is dat eigenlijk. En toen hoorde ik wat oude opnames van bijvoorbeeld Radio Caroline. En toen hoorde ik dit nummer regelmatig voorbij komen. Een bepaald gevoel geeft dat dan toch eigenlijk. Hè? Ja, toch echt een knopje drukken. Ja, even doorstaan. Nee, geen stiltes erin. Niet bergje op bergje op presenteren, Wim. Dan moet je niet doen. Kunnen twee. Nou goed. Begrijpt het verhaal natuurlijk wel. Soms heeft hij iets een eigen leven, of is een eigen leven gaan leiden. En dan heb je ook van die artiesten die gaan voor hun beurt zingen. En dan zeg ik, nee, even wachten. Ik hoorde dat op een bandje. Toen hoorde ik het oude opnames op de radio weer terug. En denk ik, oh, Caroline heeft het wel veel gedraaid. Caroline, zegt u dat wat? Oké. Rick James.

Ja, zo goed u kennen. Ja. We doen het samen lekker, hè? U voor de radio en ik achter de radio. Even over nadenken. Maar het klopt wel natuurlijk. Lemon Pipers.

Sidebenders. We got a groovy kind of love. And a groovy kind of love. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een groovy? De groove thing, dat heb je ook nog eens een keer, hè? Zal ik die eens even opzoeken, kijken of ik hem kan vinden en draaien. Weet u dat nummer ook alweer? Weet u dat? Ik ga proberen te vinden of het me lukt. Shake a groove thing was het, ja.

Shake it, baby. Shake your groove thing. Ik zei het net al. Ik heb hem even snel opgezocht natuurlijk. Vroeger moest je dus wat platenbakken zoeken. En hier kun je gewoon in het computersysteem even het nummer intikken. Dan heb je het ook sneller.

0: gevonden. Dat vind ik altijd wel fijn. Ja, ik doe niet aan playlisten. Ik noem het playlisten. Hè. Niet playlist, maar playlisten. Sommigen maken zo'n heel mooi lijstje en dan gaan ze helemaal die volgorde draaien. Dat werkt voor mij gewoon niet, want ik wil mijn gevoel uitdragen met de muziek. Hè. En wat me dat te midden ziet. Vroeger deed ik dat ook al, nam ik gewoon een plaat in een koffertje mee. Ik ging naar de handbas. We kijken wat ik nu draai. Dat doe ik nu ook eigenlijk. En daardoor gaan we van het ene uiterste naar het andere uiterste. Dan word je dus verrast. Dat is toch de bedoeling? Ja. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Yes! Pietjes en Herb. Ja, ze hadden nog een prachtig nummer. Ja, Reunited als een... Reunited. Ook zo'n... Ja. Nou, ik ben vandaag weer in een baldadige bui geweest. Heb ik gemerkt met mijn uitspraken... Goed, maar daar kunt u ondertussen wel tegen al die jaren, toch?
1: Ja, ja.
0: Niet hier. Dat is niet zo lang, maar dat is ook niet zo belangrijk. The Raspberries and Don't Wanna Say Goodbye. Daar ga ik mee besluiten. Ik dank u voor en het doorstaan van het programma voor vandaag. Ik pak mijn biezen. We gaan er vandoor. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. Bakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen Protix, de grootste insectenfabriek ter wereld, gevestigd in Bergen-op-Zoom. Volgens Bakker Dier zijn de duurzaamheidsclaims van Protix oneerlijk. Het bedrijf kweekt larven van de zwarte soldatenvlieg en verkoopt deze als diervoeding voor kippen en garnalen. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Midden Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. Oostenrijk brak zijn temperatuurrecord toen Wenen vanmiddag 41 graden bereikte, een dag nadat het stadsrecord al was verbroken. In Burgenland woeden bosbranden die tientallen bluswagens niet kunnen bedwingen door windkracht 5 en droogte. In Hongarije draait kerncentrale Pax door watertekort nog maar op 10% capaciteit. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 26 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Belgium, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and The Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van The Dire Straits op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gazastad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gazastad. Productiebedrijf CTM heeft een AI-label geplaatst op een recente Instagram-video van AI-presentatrice Jess van de Kids Top 20. Dit gebeurt uit verantwoording naar de kijkende kinderen, niet vanwege nieuwe EU-regels. Oud-presentatoren Stephanie van Eer, Monique Smit en Mathieu Hinzen uiten eerder al kritiek op de AI-presentatrice. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. Het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep nadat de rechtbank Midden Nederland oordeelde dat de toezichthouder geen recht heeft op inzage in een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros. Het commissariaat mag wel een rapport over governance opvragen, maar stelt dat organisatiecultuur ook onder governance toezicht valt. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten. Mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht. En worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971, de album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels, Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel, 1.
3: Your instant mood lifter is right here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. Twee dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, boeken Iran en Oman vooruitgang in hun onderhandelingen over de Straat van Hormuz. Een definitief akkoord is er nog niet. De Verenigde Staten willen dat de strategisch belangrijke zeestraat zo snel mogelijk weer wordt opengesteld voor scheepvaart. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Hassina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad. Het Russische leger viel in Gerson gericht een 57-jarige marktverkoper aan met een drone. De man, Yuri genaamd, probeerde het toestel te ontwijken, maar raakte gewond bij de explosie. President Zelensky noemt dit een voorbeeld van de Russische drone-safari, waarbij het leger burgers bewust als doelwit gebruikt. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. Op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Jullie. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
2: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
3: Ja, nee.
2: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
3: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt, om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
1: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snip en Snap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.
4: Feel the golden years all over again on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 5:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers waaronder een minderjarige werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza stad. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en er trekken onweersbuien over het zuidwesten. Het kan even flink doorplensen en wat harder waaien. Vanavond trekken de onweersbuien noordoostwaarts over de rest van het land en zijn er zware windstoten mogelijk. Toch zijn er ook plaatsen waar het droog blijft en zijn de regionale verschillen groot. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: reis rond de wereld hand in hand met Engelbert Humperdinck uit de jaren 60.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 4 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de documentaire De Monding van Morgen van Rick van der Linden. Het Kinderboerderijenmagazine is uit. Een einde aan dierenleed op de Floating Farm. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: swingend het uur in samen met Michael Franks en Loving You More and More. En daarvoor Coldplay en Trouble. Ons eerste onderwerp vanavond. De documentaire De Monding van Morgen van Rick van der Linden laat zien hoe grootschalige systeemgerichte oplossingen nodig zijn om onze delta leefbaar te houden. Herman de Bruin praat met hem.
1: De monding van morgen, ja. De morgen stond, maar dat heeft er niet mee te maken, denk ik. Of ook wel?
2: Nou, enigszins wel. Als je, zeg maar, als je ervan uitgaat dat de wereld waar we nu in leven op enig moment heel anders gaat worden, dan is het, zou je deze tijd ook kunnen zien als de morgen stond van een nieuwe wereld. En daar gaat de monding van morgen eigenlijk over. Hoe zou de monding, de Rijn-Maasmonding er over zeg 150, 200, 500 jaar uit kunnen zien?
1: Dan hebben we het over de delta.
2: Ja.
1: Nederland als delta. Ja. Ja. Jij maakt documentaires daarover. Wat behelst deze documentaire? Gaat dat over de rivieren en over de uitstroom van de rivieren en zo?
2: Ja. Ja, ik ben eigenlijk in een tweedelige serie, Het Vergeten Leven van Nederland en de Monding van Morgen, op zoek gegaan naar de geschiedenis van mijn geboorteplek eigenlijk. Ik ben in Roon geboren, vlak onder Rotterdam. Mm-hmm. En toen ik geïnteresseerd raakte in natuur en ecologie, raakte ik ook geïnteresseerd in hoe is nou eigenlijk de plek waar ik ben opgegroeid precies ontstaan. En dan dus voorbij aan de menselijke geschiedenis. Maar hoe is die delta ontstaan? En welk leven heeft hier geleefd? En ja, ja. Wat zijn de natuurlijke processen die dit gevormd hebben? En toen ik daar meer over te weten was gekomen, toen wilde ik de monding van morgen maken om te kijken van, nou, als we nou die natuurlijke processen, we werken de natuur nu vaak tegen in onze delta. En we komen er steeds meer achter dat dat eindig is op enig moment.
1: Ja.
2: Dus als we ons kunnen aansluiten bij die natuurlijke processen, hoe zou die monding er dan uit kunnen zien?
1: Ja, je kijkt ook naar de geschiedenis. Je hebt geschiedenis gestudeerd, begrijp ik.
2: Ja.
1: Heeft dat nog invloed gehad? Kon je daar nog iets mee?
2: Nou, ik denk wel dat als je geschiedenis studeert, ben je wel gewend om alles wat er in het heden leeft of is, bestaat aan structuren en systemen en maatschappijen, dat er niet zomaar is. Dat altijd ergens uit is voortgekomen.
1: Ja, ja, het heeft een oorsprong.
2: Ja, ja. En daar was ik altijd wel geïnteresseerd in. En nu was het eigenlijk nog iets meer de samenwerking tussen hoe ligt dan datgene wat wij mensen hier al die eeuwen gedaan hebben in relatie tot het landschap waar dat in gebeurd is. En die relatie werd in mijn studie eigenlijk wat minder gelegd. En ja, daar ben ik later steeds zelf geïnteresseerder in geraakt.
1: De monding van morgen, waar gaat die precies over? Wat is de boodschap die erin staat?
2: De boodschap is eigenlijk dat wij zijn in dit gebied heel veel economische activiteiten gaan ontplooien. Omdat die rivieren hier liggen en omdat die rivieren eigenlijk ons verbinden met alles wat daar buiten is. En eigenlijk was bij mijzelf een soort epiphany dat ik dacht, wat die vissen doen, die komen ook van over heel de wereld, komen ze hier de monding op van het zoute water naar het zoete water, stroomopwaarts om te paaien.
1: Ja.
2: En wij doen eigenlijk met producten uit China niet zo heel veel anders. En alleen omdat wij die producten uit China zo graag willen hebben, hebben we eigenlijk ook die delta zo omgevormd dat er voor die vissen niet zo heel veel ruimte meer is om stroomopwaarts te gaan.
1: Nee, we hebben die pakketboten nodig om al die producten uit China te halen. Dat gaat ten koste van de vissen?
2: Precies. Nou ja, ja? Ja, dat bijt elkaar wel.
1: Ja, ja.
2: Wat ik vooral heb ervaren is dat we leven in een estuarium hier. En tot voor kort kende ik dat woord eigenlijk niet eens.
1: Nee.
2: Maar een estuarium is eigenlijk een heel zeldzaam gebied waar zo'n enorm groot gebied van water vanuit de Alpen en vanuit Duitsland en vanuit Frankrijk komt hier natuurlijk allemaal samen en vloeit uit in de rivier. En dat is ook een plek waar zoet en zout elkaar raakt. En waar, mm-hmm. Dus dat is een specifiek gebied wat voor zo ontzettend veel soorten eigenlijk van waarde is. En ook een plek waar wij nu eigenlijk iets heel generieks doen. Dus wij gebruiken de polders voor uien en voor aardappels en voor suikerbieten, die je eigenlijk op heel veel plekken zou kunnen maken. Terwijl eigenlijk willen hier mossels zijn en oesters zijn. En dus ja, onze activiteiten sluiten eigenlijk helemaal niet zo heel erg aan bij wat dit gebied zo uniek maakt. En als we naar een toekomst toe willen, zou ik eigenlijk willen laten zien hoeveel mooier het ook kan zijn.
1: Dat is mooi. Hoe kunnen mensen dat gesprek voeren met jou en hoe kunnen ze je bereiken dus?
2: Ja, via rickvandelinde.nl kan je makkelijk in contact komen met mij. En wil je de film gewoon loszien, dan kan je hem op dogswithimpact.com zien.
1: Rick van der Linden, dank voor het gesprek over de monding van morgen. En kijk even op de genoemde websites om te weten hoe je aan die film kan komen en hoe je hem kan bekijken.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Ze heet Leslie Feast. Ze noemt zichzelf Feast. Ze komt uit Canada met deze One Evening. Had ze een hit in 2004. En daarvoor Charles Aznavour en Hier Encore. Of zo u wilt. Yesterday When I Was Young. Zometeen. Het Kinderboerderijen Magazine is uit. Dat na Bobby Caldwell. En What You Won't Do For Love. I guess you

0: Hij maakte het in 1979, dit What You Won't Do For Love. Bobby Caldwell was dat. Ons volgende onderwerp. Onlangs is het eerste nummer van het Kinderboerderijen Actief magazine verschenen. Inmiddels ligt het blad op een heel aantal kinderboerderijen en kan dat worden meegenomen door de bezoekers. Hans de Rijk is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Het Kinderboerderijen magazine, was dat een wens van je dat dat er zou komen?
2: Nou, niet per se een wens, maar wel een mogelijkheid om bezoekers van kinderboerderijen of volwassen bezoekers of mensen die ermee te maken hebben wat meer achtergronden te geven.
1: Ja, ja. Want kinderboerderijen is wel iets waar je mee bezig bent, hè?
2: Ja, op allerlei manieren probeer ik, ik noem het meestal een aanjagersrol te nemen om mensen te laten zien dat een kinderboerderij leuk is om naartoe te gaan voor kinderen tussen de 0 en 102 jaar. Maar er veel meer achter die wereld zit waar mensen vaak niet wat van weten. En dat probeer ik over te brengen.
1: Het is meer dan lammetjes aaien.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat zeker. En dat magazine was een lange wens van je dan?
2: Ja, dat was wel sinds een paar jaar een wens om die mogelijkheid te ontdekken. En te zorgen dat dat op kinderboerderijen ligt en bij wijze van spreken in de wachtkamer van de dierenarts of de huisarts, zodat mensen wat meer informatie tot zich kunnen nemen.
1: Ja, hoewel die kinderboerderijen heel goed bezocht worden, want ik zie hier staan dat 400 kinderboerderijen door 25 miljoen keer bezocht wordt.
2: Ja, klopt. Ja,
1: dus dat zijn er heel veel. Maar het is toch nog een promotie voor die kinderboerderijen, dit magazine?
2: Ja, maar dan meer voor wat diepgang. Omdat heel veel mensen aan de buitenkant zien van het is leuk om even langs te lopen. Mm-hmm. Ze ervaren het positief. Maar er kan meer mee. En in jullie programma heb ik al eens meer toegelicht wat er allemaal mee kan. Maar dat je een ontmoetingsplek in de wijk bent. Waar mensen bijvoorbeeld langs kunnen komen om hun gebruikte oude vet in te leveren. Of oude apparaten. Of eigenlijk achtergrondverhalen waardoor mensen meer gaan ontdekken. En misschien niet alleen bezoekers, maar ook beleidsmakers of bepalers, de politiek lokaal.
1: Ja, ja.
2: Dat maakt dat men net wat meer ziet als ze op bezoek komen.
1: En daar heeft het magazine de inhoud van om dat te doen.
2: Ja,
1: ja. Heb je een voorbeeld van wat er dan in staat? Je noemde al een paar dingen eigenlijk. Maar heb je nog een voorbeeld van, dat is wel heel belangrijk dat mensen dat weten.
2: Nou, het toegankelijke, de stap naar de toegankelijkheid. Dus bijvoorbeeld over de gebarentaal die op veel boerderijen te vinden is. Ik heb er ook een artikeltje in waarbij de directeur van het Longfonds eigenlijk aangeeft dat voeten in de aarde heel belangrijk is voor ontwikkeling van jonge kinderen. En jonge kinderen komen nou toevallig op de kinderboerderij vooral. Ja. En dus heb ik het vertaald een medisch advies. Bezoek de kinderboerderij. Ja, het is misschien open deuren, maar als de directeur van het Longfonds, kinderarts van beroep, dat zegt, dan komt het anders over dan dat ik het misschien uitleg.
1: Deskundige commentaar is het eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Vanuit de deskundige hoek. Ja, inderdaad.
2: En een ander voorbeeldje is ook dat op een aantal kinderboerderijen voer van heel dichtbij gebruikt wordt. Mm-hmm. Ja, dat zie je niet als de kippen gevoerd wordt, maar het is wel leuk om te weten en een duurzame voorbeeld.
1: Ja, ja, dat is ook nog heel belangrijk, want als het van ver weg moet komen, wordt dat ook weer, dat is ook weer niet goed, zeggen we dan maar.
2: En duurder. Helemaal met alle gedoe in de wereld wordt benzine duurder.
1: Ja, precies, dus je kan het beter uit de buurt halen. Dat nummer ligt in de kinderboerderijen of op andere plekken ook?
2: In ieder geval op een heel aantal kinderboerderijen. En het overzicht is te zien op kinderboerderijactief.nl/magazine. Mm-hmm. En ik stimuleer ook dat de kinderboerderijen het bij hun dierenarts neerleggen of de huisarts in de buurt. Dus ik hoop dat het in de loop van de tijd op allerlei plekken te ontdekken is, in te kijken is en gratis mee te nemen voor bezoekers.
1: Ja, en als er een kinderboerderij is die het nog niet kent, die kan zich melden via mail. En dan zorg je ervoor dat het bij die kinderboerderij terechtkomt.
2: Ja, en aan de andere kant, als er iemand op een kinderboerderij komt waar het niet ligt, vraag ook vooral bij de medewerker of zij dat exemplaar hebben liggen.
1: Ja.
2: Dan komt het op gang.
1: Ja. Kan je het ergens anders nog vinden op de website of zo? Of hebben jullie het niet? Het is gewoon op papier, hè?
2: Het is op papier, dat is rustig gelezen. Ja. En het is een boekje van ongeveer 20 pagina's.
1: Okay.
2: Voorzien van mooie foto's. Dus het is digitaal niet in te zien, wel live te ontdekken op de plek.
1: Hans de Rijk, dank voor het gesprek.
0: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Gloria Gaynor op de softe tour met I Love You Cause uit 1981. En daarvoor Sjors van der Pannen. En dan maken we het land. Zometeen, er komt een einde aan het dierenleed op de Floating Farm. Dat na Keith Carradine en I'm Easy. It's not my

0: Dat kon geschreven zijn voor dit programma, de late avond. I'm Easy van Keith Carradine uit 1975. Ons volgende onderwerp. De Floating Farm, een drijvende koeienstal aan de rand van de Rotterdamse haven op de grens met Schiedam, sluit binnenkort. De sluiting betekent een einde aan een omstreden experiment. Elise Allard, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Schiedam, is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Opgelucht, want er gaat iets gebeuren wat jullie al lang weg willen hebben.
2: Ja, en het kwam echt als een verrassing.
1: Oké.
2: We zijn super blij om te horen dat we gisteren het nieuws te horen kregen dat de Floating Farm na 7 jaar gaat sluiten.
1: Ja, even voor de duidelijkheid voor de luisteraar misschien ook. Wat is de Floating Farm, maar wat was de Floating Farm in Rotterdam, hè?
2: Ja, het ligt in de Merwehaven, dus net over de grens van Schiedam heen. Mm-hmm. Daar ligt een drijvende koeienstal. Als een innovatief project is dat gestart. Alleen, een heleboel innovatie, maar niet op het gebied van dierenleed. Dat was gewoon als vanouds.
1: Ja, en de Partij voor de Dieren heeft iets met de dierenleed, dus jullie zijn opgelucht dat die weggaat?
2: Ja, zeker. We zijn heel blij dat er in ieder geval een einde komt aan deze drijvende boerderij voor de 28 koeien die nu nog leven op dit pompon.
1: Ja, ja. Ja, want er was geen weiland en zo. Er was helemaal geen groen. Er was toch geen natuur?
2: Er was wel een weiland.
1: Oh, dat wel.
2: Een klein stukje. Ja, de dieren stonden op dat drijvende vlot. En dan konden ze via een bruggetje naar een stukje groen.
1: Ja, ja.
2: Maar het is natuurlijk beter om die dieren niet in een haven te hebben waar de industrie om hen heen gebeurt. Maar gewoon, het liefst hebben wij natuurlijk dat er geen melkkoeien zijn. Maar als er dan melkkoeien gebruikt worden, laten ze dan gewoon op het land.
1: Ja, en alsof het een natuurlijke situatie is.
2: Ja.
1: Ja, hij gaat verdwijnen. Is dat ook jullie verdienste of is het een andere oorzaak?
2: Er ligt een andere oorzaak onder en er wordt niet aangegeven, door externe druk van dierenwelzijnsorganisatie en politieke partijen, dat staat er niet bij. Maar ik denk wel dat wij met onze protest hebben bijgedragen aan dat dit niet wordt voortgezet. Het is natuurlijk niet prettig als er wordt geprotesteerd tegen jouw organisatie. Mm-hmm. Maar wat ik heb begrepen, dat zij een vloer in de stal hebben liggen die niet is goedgekeurd. En dat het heel veel geld kost om dat opnieuw te installeren en te voldoen aan de eisen. Yeah. En omdat er een einddatum ligt van hun vergunning, dat waarschijnlijk niet rendabel genoeg is of het een te hoge investering is om opnieuw te doen. En dat ze daarom hebben besloten eerder te stoppen.
1: Ja, ja, dat stopt dus. Dat heeft een andere oorzaak dan dat jullie daar. Jullie zijn er ook tegen geweest natuurlijk. Maar wat gaat er nu gebeuren met dat vlot?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk ook aan.
1: Maar jullie weten er wel wat mee te doen.
2: Ja, wij zouden er. Wij hebben het geld niet. Wij als politieke partij zouden graag zien dat het vlot wordt gebruikt voor plantaardige stadslandbouw. Ja. Laten zien hoe het echt innovatief kan zijn. Dat is ook waar we al die jaren voor op hebben geroepen. Doe nou gewoon innovatie, stadsinnovatie of stadslandbouwinnovatie, maar dan zonder.

Elise Alerts, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met wat er allemaal zou moeten gaan gebeuren bij die stadsboerderij, de drijvende stadsboerderij.

Altijd fraai, de muziek van George Michael hier met Cowboys and Angels. Dat was de late avond van dinsdag 4 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Jennifer Lopez blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers waaronder een minderjarige werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
1: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Party Squad. Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïense Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het RIOD publiceert een tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album Top 3 zat er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van The Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.
2: Real classic and always feel good on Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. Een melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers waaronder een minderjarige werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza stad.
1: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui voorkomen. De temperatuur komt vannacht niet onder de 20 graden uit. Overdag wisselen zon en af en toe wat wolken elkaar af en wordt het opnieuw een warme dag.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzicht ziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen onder wie de instructeur worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.
2: Playing the greatest hits all day long. Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Bij Callantsoog raakten dinsdagmiddag 4 zwemmers in nood ter hoogte van opgang Voordijk tussen Callantsoog en Grote Keten. De melding kwam rond 4:30 binnen bij KNRM Callantsoog. 1 persoon overleed, 2 zwemmers waaronder een minderjarige werden gered en naar het ziekenhuis gebracht. Tot na 9 uur werd tevergeefs gezocht naar de 4e persoon. Gespecialiseerde brandweerteams, zogeheten handcrews, worden steeds vaker ingezet bij natuurbranden in Nederland. De teams waren vorige week actief in de Pyreneeën en daarna in Limburgse bossen. Ze blussen het vuur niet, maar houden het tegen met vuurzwepen en motorzagen. In Guatemala zijn ongeveer 250 mensen geëvacueerd vanwege een zware uitbarsting van vulkaan Fuego, gelegen 40 kilometer ten zuidwesten van Guatemala stad. De eruptie begon maandag, waarna het alarmniveau werd verhoogd. 2 dorpen zijn ontruimd en een snelweg gesloten. Een lavastroom van enkele honderden meters is waargenomen. In Gaza zijn 112 leden van de familie Abu Shiri al-Assaina begraven die omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen op 22 november 2023 in Gaza-stad. Hun lichamen lagen jarenlang onder puin. Afgelopen weekend vonden hulptroepen de resten na enkele dagen zoeken. Duizenden Palestijnen woonden de uitvaartceremonie bij in Gaza-stad.
1: En dan het weer. Vannacht kan er in het zuiden, midden en noorden van het land een onweersbui.